Greetings. I want to greet you all in the divine name of Lord God and Savior Jesus Christ, who have this day revealed himself unto us through the wonderful and real personality that of his Imperial Majesty Emperor Eliai King Selassie I, while conquering my line of a tribe of Judea, elect of God, true light of this world, earth rightful ruler and defender of the Orthodox Christian faith. And so we're by Lubik Motor Earth Studio Fulham FM. And this now you Iggy a reggae jam with Brian Man in the building. We want to send Odigo in alle de verschillende buurten in Big City Paramaribo. En alle de verschillende districten in Kondre no Mua, my country Suriname. Mi loba Kondre edition. En even abonnees aan voor vier, we feliciteren hierbij. Maar kan de jongen vier zo boem, vooral de one in de zieke inrichting. We wensen de beterschap toe. En even abonnees in de familie. We condoleren hierbij en we wensen je veel, veel sterkte toe. It's all about reggae music. The meeting point of reggae lovers. En ook toe te vermelden, Suriname heeft gelijk gespeeld met Guatemala. 0-0. Doelpuntloos. En tonight we start it out with niemand minder dan de lead Coco T. One woman show. En tonight is way back into time. Lies. Ja, we go gelijk bakken in verleden. Verleden tijd, ja. Oh, baby. En verleden tijd bring back memories. Sweet memories.

0: Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur with Bra. Wasansa langa no ka sweetie en wasansa sweetie no ka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

oktober. Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Leem FM. Mijn naam is Sylvana en natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Wij doen zo strakjes de presentatie van de Phenomenal Top 10.

0: zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, doe ik altijd eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10. Pastejitas de Color van Floyd Menor featuring Oscar Maiden. Op nummer 8 stond Hun Doen en Laten van Abtijd. Brady van Enver stond op nummer 8. Op nummer 7 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Pluman van Cycle stond op nummer 6. Op nummer 5 hadden wij Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkozy. Kenny B en Benjamin Faya stonden op nummer 4 met Lobby Baka. Op nummer 3 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 2 hadden we DJ Goya met Michiko. En op nummer 1 hadden wij Doe Normaal van Cycle.

0: Radio.
1: Het is dan tijd om te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: We beginnen altijd met plek nummer 10. Wie hebben wij deze week op nummer 10? Nou, we hebben weer een nieuwe pokoe op de lijst. En deze artiest is zeker geen onbekende. We kennen hem nog van zijn hit Calm Down. En hij komt binnen met another banger, zoals hij het zelf zegt, op nummer 10. Ik heb het over Rema met Oh No.
3: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Rema met Oh No. Deze gasten kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan een plekje vooruit en staan deze week op nummer 9. Ik heb het over Floyd Menor featuring Oscar Maiden met Pastelitas de Color.

Dat is onze nummer 9 van deze week. Pastelitas de Color van Floy Menor featuring Oscar Maiden. Deze gasten stonden 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze nog op nummer 3. Ze gaan deze week maar liefst 5 plekken achteruit en staan op nummer 8. Ik heb het over Sankofa met Ma van Pa.

0: wil je een sausje bij?
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 8 van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Voor de derde week op een rij staan Nico en Vince op nummer 7 met Let's Rewind.

0: onze nummer 7 van deze week, Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Drie plekken vooruit voor Abtij, de vorige week op nummer 9. Ze staan deze week op nummer 6 met hun doen en laten.

0: Asaskivi.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, hun doen en laten van Abtijd. Ik dacht heel eventjes dat DJ Goya de nummer 1 positie zou overnemen met Michiko, maar dat is niet het geval. De vorige week stonden ze op nummer 2 en deze week zijn

0: is onze nummer 5 van deze week, Michiko van DJ Goya. Rootboy en Sarkodie gaan deze week één plekje vooruit en staan op nummer 4 met Blessed and Alive.
1: What else? You know what time it is.
2: Coming on.
1: Open it up on Biddy.

Dat is onze nummer 4 van deze week. Last and Alive van Rootboy en Sankori. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal

0: nummer 4 hebben we Blessed and Alive van Rudeboy en Sarkodie.
1: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, een hele mooie sprong voor

is onze nummer 3 van deze week, Pluman van Psycho. Dus al die tijd spreek ik de naam van dit lied gewoon verkeerd uit, maar wel gemeende verontschuldigingen daarvoor. Dit duo gaat 2 plekken vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Bakka.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is on to number three van deze week. Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde boeken hier op Lim op de Phenomenal Top 10 voor de tweede week op een rij. Psycho met Doe Normaal.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable. Number one.
4: Number one.
5: Nummer 1.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Doe Normaal van Psycho. We hebben een nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat jou ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdagmiddag, om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.

me more than it hurts you, for sure.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen, ja, rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika, waar omwika man?
1: Doe wat dat bij, ai, go.
0: Hey, dik alasan, kom goed snel, dik alasan.
1: Hey, wacht die. Hoe kom dat goed bij? Oké, Arkino, taille bek, wat ik in mee.
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. If I be de abo working for Improser NV. Hoe ben je van jou, man?

0: God zegen.
1: Krantangi, masrakado, fudiu giu piking, a okasi disi fucharna boskopu kong, ena boskopu takso, in het rechtszaal van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zaterdag. God.

Geliefde luisteraars, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. Ik ben ouderling Patricia Babel, uw gastvrouw deze ochtend. De overdenking van deze morgen is gehaald uit Spreuken 23 vers 26, waarin staat: mijn kind, stel je hart open voor mij en volg met plezier het pad dat ik voor je uitstippel. De titel van deze overdenking is: geef God je hele hart. Weet u, geliefden, als ouders of opvoeders willen we het beste voor ons kind. We willen ze beschermen tegen kwaad en hebben het beste met ze voor. Zo ook de Heere God. Hij wil dat we zijn karakter in ons moeten hebben. Wanneer kinderen klein zijn, kunnen we voor ze bepalen wat er moet gebeuren of wat we van hen verlangen. Wanneer ze ouder worden, wordt dat moeilijker, omdat ze hun eigen weg kiezen. Toch blijven we ze lief hebben. Hoeveel te meer onze hemelse Vader, die de liefde is. In deze tekst vraagt God om volledige overgave. Net zoals een goede ouder niet regeert met strenge regels, maar zoekt naar een liefdevolle band met zijn kind, zo zoekt God ook naar een vrijwillige hartsverbindenis met ons. Hij dwingt ons tot niets. Hij wil dat we uit liefde voor hem kiezen. De uitspraak: wie het hart van zijn kind wint, heeft zijn levenslange vertrouwen. Hetgeen betekent dat een diepe liefdevolle band in de kindertijd de basis legt voor de rest van het leven. Weet u, als we een goed voorbeeld zijn geweest voor ons kind, is dat het fundament voor het leven van het kind. Het hart in deze tekst is niet de biologische pomp of een vluchtig sentimenteel gevoel. Het hart wordt hier gezien als het centrale punt waar al onze emoties, verlangens, indrukken en diepste waarden binnenkomen. Maar dat ze ook daar verwerkt worden. Als God ons deze morgen oproept om ons hart aan hem te geven, moet hij daar een bijzondere reden voor hebben. Waarom vraagt God het hart? God vraagt om ons hart omdat het de bron is van al onze keuzes. We kunnen goede keuzes maken, maar we kunnen ook slechte keuzes maken. Het is de bron van liefde en daden. En hij een echte persoonlijke relatie met ons wil. God vraagt om ons hele hart, niet om een stukje. Vaak proberen we God te behagen met uiterlijke plichten, zoals braaf leven of naar de kerk gaan en geld geven. Maar God kijkt niet naar de buitenkant. Hij wil eerst ons hart. Pas als ons hart van God is, verandert ons gedrag vanzelf. Gods wetten worden dan geen zware plicht meer, maar een weg vol vreugde. Onze ouders zeiden vroeger wel eens: mi ching, if mi ben kampoor mi atigiu, ibo begrijp mi. Zo spreekt God deze morgen ook tot ons. Hij weet dat ons hart van nature zwak en egocentrisch is en dat we het niet uit eigen kracht kunnen veranderen. Gelukkig hoeft dat ook niet. God belooft ons door de Heilige Geest een nieuw hart te geven. Denk aan koning David. Hij was absoluut niet perfect, maar hij vroeg God om een oprecht en zuiver hart. God zoekt geen perfecte rituelen of
perfecte mensen, maar een nederig hart dat vertrouwt op zijn genade. Dat geeft rust en de zekerheid dat zijn liefde ons nooit loslaat, hoe vaak we ook fouten maken. Als God vandaag zegt, geef me je hart, dan zegt hij eigenlijk, geef mij de leiding over je leven. Vertrouw mij met je gedachten, je keuzes en je dromen, want ik wil een relatie met je aangaan, van hart tot hart. Geliefden, mag ik met u bidden? Liefdevolle Hemelse Vader, vandaag hebben wij uw liefdevolle stem gehoord die tot ons zegt, mijn kind, geef me je hart. Heer, hier is ons hart. Soms is het onrustig, afgeleid of bezorgd. Maar we leggen het nu volledig in uw handen. We geven u onze verlangens, onze liefde en ons vertrouwen. Help ons om onze ogen gericht te houden op uw wegen. Laat ons niet verleid worden door de dwaalwegen van deze wereld, maar geef ons de kracht en de wijsheid om te wandelen in de waarheid die u ons voorlieft. Vul onze harten met uw rust en uw vrede. Neem de leiding over ons leven vandaag en elke dag die volgt. In Jezus' naam. Amen. Mogen God u allen rijkelijk zegenen. Geliefden, ik groet u. Ik ben ouderling Babel en ik zeg tot de volgende keer. Bless.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: meet, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Van Optiek Tankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Tankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 3 oktober. Snert met varkenspoot, bami goreng met indokip, antroa met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProZer, safety through innovation.
1: Hulp nodig met DSB Online Banking? Kunt u bijvoorbeeld niet inloggen? Heeft u een nieuwe telefoon? Of wilt u gewoon weten hoe u makkelijk en veilig uw bankzaken regelt met uw mobiele telefoon? Kom dan naar de DSB Online Banking pop-up in de Hermitage Mall. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staan onze medewerkers voor u klaar. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag op weg. Vergeet uw legitimatiebewijs niet. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 3 oktober. Snert met varkenspoot, bami goreng met indokip, antroa met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
3: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: Goedemorgen, kijkers en luisteraars van Lim FM. We zijn er vandaag weer. Vandaag is zaterdag 3 oktober. En we zijn er met een nieuwe aflevering van het programma Rechtop. Zoals we het elke week zeggen, het programma Rechtop is een programma waarbij we juridische, sociaal-maatschappelijke vraagstukken bespreken. We hebben elke zaterdag dan weer een onderwerp wanneer we een programma hebben. En daarbij ook een terzake deskundige in de studio als gast om ons op weg te helpen naar de informatie om die voor u te brengen. Als u in een situatie zit en u herkent uzelf of u kent iemand die in zo'n situatie zit, mag u gerust een vraagje opsturen. We zijn live op Facebook. We zijn op de radio te volgen, 91.7. En op de website limfmcu.com. Stuurt u een vraagje op, dat mag in de comment section op Facebook of op het nummer 8809882. Vandaag hebben wij gemeend om een deurwaarder in de studio te hebben. We hebben de afgelopen afleveringen advocaten gehad. We hebben ook een notaris gehad in onze afgelopen aflevering. En vandaag hebben we een deurwaarder. Wat houdt het beroep in van een deurwaarder? Wat doet een deurwaarder allemaal? Gaat u allemaal vandaag horen. Als u meeluistert en u wilt een vraagje opsturen, dan mag dat, zoals ik dat heb aangegeven. Vandaag hebben we als gast meester Gina Hafait. Mag ik u van harte welkom heten, meester Hafait?
1: Dat mag, maar ik even corrigeren.
0: Ja.
1: Ik ben geen meester.
0: Nee.
1: Officieel niet, in praktijk wel.
0: Ja.
1: En ik ben halfhuid, want er is halfhuid en
0: Hafait. Oké.
1: Maar ik ben dus afboeba in het Nederlands.
0: Halfhuid.
1: Halfhuid.
0: Nee, goed. Dank u wel voor die correctie. Dan gaan we het voor de zuiverheid zo houden. Dan hoe spreek ik u aan? Geen meester, maar mevrouw halfhuid. Deurwaarder halfhuid.
1: Ik weet niet wat jullie protocol is hier bij Lim FM, maar van mij mag je gewoon zeggen, Gina. Oh. Ik denk dat we een gesprek hier gaan hebben om mensen gewoon een beetje wegwijs te maken. En dan vind ik dat we het te moeilijk moeten gaan doen.
0: Oké, prima. Mag ik u van harte welkom heten,
1: dank u Gina. Wel. Ja.
0: Mag ik een beetje weten wie we in de studio hebben? U bent deurwaarder van beroep. Hoe lang doet u dat beroep al?
1: Ik ben nu 11 jaar en een paar maanden deurwaarder.
0: Oké, mooi. En u zegt 11 jaar en een paar maanden deurwaarder. Bent u... U heeft bewust gekozen voor het beroep. Bent u klaargestoomd? Wat is het traject geweest om tot een deurwaarder te komen?
1: Het is begonnen dat ik al op vrij jonge leeftijd altijd op het advocatenkantoor van Weile mijn moeder heb gewerkt.
0: Oké.
1: Ik was toen verbonden aan het kantoor. Eerst als telefoniste in de vakantie. Na mijn studie in Nederland teruggekomen, fulltime als klerk, om het kantoor te vertegenwoordigen op de zittingen. Heel veel geleerd, de praktische kneepjes. We hebben veel theoretische kennis nodig, maar als we de theorie niet kunnen implementeren in de praktijk, dan krijg je een kink in de kabel.
0: Klopt.
1: Dus ik ben dankbaar voor de jarenlange praktische
0: ervaring.
1: En de kleine chories die ik van mijn moeder heb geleerd.
0: Oh.
1: Daarna, ik heb op de rechtenstudie gezeten. De avondopleiding. Ik ben daar helaas mee gestopt. Nadat mijn moeder is overleden. Omdat op een gegeven moment ook de avondopleiding werd afgeschaft.
0: Mm.
1: En ja, ik was ondertussen ook moeder. Ja, dan moet er wel brood op de plank. Yeah. Dus dat was niet mogelijk. Ik ben een tijdje eruit geweest. Nieuwe ervaringen opgedaan die mij ook heel veel hebben geleerd. En ik moet dan wel zeggen dat ik dat Weile mijn moeder de eerste brief heeft geschreven voor mij toen. Om te solliciteren als deurwaarder. Ik heb wel 15 jaar moeten wachten.
0: Ah.
1: Wat niet erg is, want ik zeg altijd, als het moment er nog niet is, dan is het er nog niet. Het lange wachten heeft mij andere ervaringen laten opdoen die ik nu op bepaalde vlakken ook kan toepassen in mijn werk.
0: Oké.
1: Zo, ik ben er niet rouwig om. En op een gegeven moment werd ik in 2014 weer gecontact. Als ik nog interesse had om deurwaarder te worden. Mind you, op dat moment had ik een hele leuke baan. Met een goed salaris. Alleenstaande moeder.
0: Ja.
1: Met een jonge dochter. Bijna gezegd, ik doe het niet meer. 3 dagen lang mijn moeder stem in mijn oor gehoord.
0: Oh.
1: Van, hoezo? En ik heb die sprong gewaagd. En ik heb er geen spijt van.
0: Dat is heel erg mooi.
1: Ik heb er geen spijt van.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Maar om even terug te gaan naar het lang wachten. Is dat de procedure? Is er een wachtlijst van mensen die solliciteren voor het beroep? Of waar kunnen we dat aan?
1: Dan ga ik hieromtrent mijn mening geven.
0: Oké.
1: Allereerst denk ik, of nee, laat me zeggen denk ik, weet ik wel bijna zeker, dat degene die deurwaarder willen worden, een totaal verkeerd beeld hebben over het ambt van de deurwaarder. Iedereen wil bijna deurwaarder worden, omdat ze denken dat je miljonair gaat worden.
0: Ja, ja.
1: Met wat money. laat me voorop stellen, en dan kan ik alleen voor mezelf praten, ik ben geen miljonair. En ik ben het in die 11 jaar nog niet geworden. Dus als het zo makkelijk was, dan ja, denk ik dat ik nu al multimiljonair had moeten zijn. Wat ik dus absoluut niet ben. Waarom het zo lang duurt? Misschien zouden jullie iemand anders daarvoor moeten uitnodigen om daar uitleg over te willen geven.
0: Ja, ja.
1: Want in mijn optiek zou er gewoon een screening moeten zijn. En tenminste mensen uitnodigen. Maar net wat ik zeg, ik ga mijn vingers even niet branden aan uitlatingen en uitspraken. De sollicitatie gaat via het ministerie van tegenwoordig Justitie en Veiligheid. En natuurlijk worden er adviezen gevraagd bij het Hof van Justitie. Dus misschien dat iemand daar van een van die twee instanties daar uitleg over kan geven. Waarom het zo lang duurt.
0: Oké. Okay. Nee, prima. Dan nemen we dat aan. Maar al met al, u bent deurwaarder. Vandaag aan de dag al 11 jaar en een paar maanden.
1: Vanaf 28 februari 2000. Als ik nu ga tellen. Nu kan 2015.
0: Oké, okay. Nee, mooi. Wat kunt u ons vertellen van het beroep deurwaarder? Je bent deurwaarder. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat zijn zo om en bij de taken van een deurwaarder? Laten we zeggen een dag. Wat maakt de deurwaarder allemaal mee ongeveer? Ik weet dat het verschillend zal zijn, omdat het dynamisch is, zie ik zo. Het juridische. Maar geeft ons een beeld. Deurwaarder.
1: Het is inderdaad verschillend. Het hangt ook ervan af wat de expertise's zijn.
0: Ja.
1: Kijk, op een gegeven moment, natuurlijk achter een deurwaarder schuilt er een persoon en een geaardheid en een karakter.
0: Ja.
1: De ene kiest ervoor om te zeggen van, ik wil geen ontruimingen doen. Het verschilt van persoon tot persoon. Mijn dag, ja, it depends. Kijk, we hebben allemaal verplichtingen. En allereerst zijn we verplicht om de rollen af te roepen op de zittingen. En dan zijn het op verschillende zittingen. De handelsrol, kort geding, comparities, de beschermingsbevelenrol, familiezaken. Voor mij, want je krijgt dus een rooster. En zoals ik erin sta, afhangend van waarvoor ik ben ingeroosterd, bereid ik me ook anders mentaal voor.
0: Okay.
1: Omdat ik weet dat als ik op een gegeven moment De echtscheiding is er al. Je weet al, mensen komen. Trouwens, niemand gaat voor zijn of haar loon naar het kantongerecht. Dat zeg ik altijd tegen de justitiabelen als ze daar komen. Want sommige mensen die komen daar, je ziet de ene het huilen staat, ze nader dan het lachen. De andere is helemaal gespannen, de ene is nerveus. I always get it. En ik probeer op mijn manier mensen wel altijd op hun gemak te stellen. Vooral kinderen.
0: Ja, ja.
1: Dat ik persoonlijk, maar dat ligt waar aan de persoon van Gina, ik heb daar gigantisch moeite mee. Maar dat komt ook omdat ik ook weet hoe kinderen zich voelen. Omdat ik zelf ook uit gescheiden ouders kom. I can relate to that. En we zijn natuurlijk bezig met een vooruitgang. En ik hoop altijd, want ik leg dat stukje wel overal neer. Dat er gewoon een apart gebouw moet komen voor kinderen. Omdat kinderen heel erg lijden. Ze voelen zich bekeken. Ze zijn angstig. Maar het is natuurlijk weer het stukje Gina. Voor de rest, je gaat je exploten uitbrengen.
0: Ja.
1: Dat ook, dat hoort erbij. Andere dagen zal er een ontruiming op het programma staan, om het zo te noemen. Het is heel verschillend. Het hangt er vanaf waarvoor je wordt benaderd.
0: Ja, ja, ja. Oké. U heeft net twee zaken aangehaald. Exploten uitbrengen. Een deurwaardersexploot. We horen vaak genoeg. Ja, er staat een deurwaarder voor de deur met een exploot.
1: Ja.
0: Wat is een exploot? Wat is dat stuk? Wat moet men zich voorstellen aan exploot?
1: Het hangt er vanaf op basis waarvan het exploot is opgesteld. Het kan zijn dat iemand een brief betekend wil hebben via deurwaardersexploot. Men kan zeggen van iemand moet een ander betalen. Dan kan je met een aanmaning in gebrekenstelling daar komen. Dan is het een brief die per deurwaardersexploot wordt betekend.
0: Okay.
1: Het kan zijn dat iemand moet worden opgeroepen voor de zitting. Dan zijn de oproepstukken. En dan moet de deurwaarder aan de hand van de oproepstukken dan zo iemand oproepen. In het exploot staat dan precies aangegeven op welk datum, tijdstip, ten behoeve van wie. Het kan iemand zijn die in persoon procedeert of via een advocatenkantoor en wie er opgeroepen moet worden en waarvoor de persoon wordt opgeroepen
0: en
1: waar en hoe laat de persoon moet zijn.
0: Ja, oké. En u haalde ook aan het kan ook een keer een ontruiming zijn.
1: Ja.
0: Nu is het zo dat eigenlijk, ik weet niet als het ligt aan gebrek aan informatie of dat mensen zelf niet ook op zoek gaan naar informatie. Maar het is nogal zo dat als het woordje deurwaarder gebruikt wordt, dat het nogal angst brengt bij mensen. Het is meer negatief geladen dan positief geladen. Dus mensen zien het meer negatief dan positief als ze horen er is een deurwaarder voor de deur. En het jammerlijke soms ook is dat soms als je zegt een deurwaarder, mensen alleen zeggen, oh, die mensen die andere mensen eruit zetten. Wat is daarvan waar? Kijk, een deurwaarder is altijd aanwezig bij een ontruiming. Maar is het de deurwaarder die echt opdracht geeft of ligt het alleen aan de deurwaarder? Kunt u dat uitleggen?
1: Kijk, ze zeggen altijd, degene die op de voorgrond staat, zal de zwaarste klappen dragen, want ik ga geen klappen vangen voor niemand.
0: Ja.
1: Ik doe alleen maar mijn werk. Maar je zou wel de wind van voren krijgen. Vooropgesteld, u haalde net aan, is het gebrek aan informatie en kennis. Gebrek aan informatie, nee. Want de informatie is er. Ik zeg altijd, soms komt mijn dochter ook naar me toe en ze vraagt iets. Ik zeg, weet je, jullie zoeken alles op.
0: Mm-hmm.
1: Op die telefoon. Tegenwoordig, mensen kijken niet eens meer vooruit. Want de hele dag, die AI plakt op een scherm. Ze zoeken van alles op. Behalve wat ze moeten opzoeken.
0: Ja.
1: Het is zo makkelijk tegenwoordig. En ik snap dat het heeft een negatieve lading. Maar het is wat ervan wordt gemaakt. Een deurwaarder staat nooit voor jouw deur op eigen titel. Dat kan en mag een deurwaarder absoluut niet. Een deurwaarder komt daar alleen maar, en als we het nu gaan hebben over een ontruiming,
0: ja.
1: Want dat is het enige wat mensen onthouden, dus dan zal ik het houden over de ontruiming. Ja. Dan gaat het misschien, maybe it's gonna sink in.
0: Ja.
1: De deurwaarder executeert een vonnis.
0: Ja.
1: Het zou te gek voor woorden zijn als ik 's morgens opsta, dan zeg ik van, oh no, ik vind dat mevrouw van Brussel niet leuk daar woont in dat huis. Dus ik ga morgen gewoon voor de deur staan en ik ga er zeggen dat ze eruit moet. Is toch ook niet logisch?
0: Nee.
1: Dus die mensen die dat soort dingen roepen, en anderen die gaan meeroepen, eigenlijk, en niemand corrigeert elkaar ook, het staat een beetje achterlijk.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat gaat zeggen. En mocht het zijn dat er een deurwaarder, zonder dat er een vonnis is betekend, zonder een vooraanmelding, want op de dag van de ontruiming, daarvoor heeft de deurwaarder al melding gemaakt van op die en die dag wordt er ontruimd als u niet zelf bent vertrokken. Dus de fabeltjes, om het netjes zo te noemen, van plotseling stond er een deurwaarder voor mijn deur.
0: Ja.
1: Dat klopt niet.
0: Mm.
1: Dat klopt niet. En dan worden er vaak aan de deurwaarder vragen gesteld op dat moment. Men moet niet vergeten dat een deurwaarder op dat moment, in zo'n situatie, je moet niet vergeten, je komt en stel dat je op weerstand stuit. Dan sta je daar, je hebt politieassistentie, iemand wil je vragen stellen. Ik ga niemand te woord kunnen staan, want ik ben bezig met mijn omgeving.
0: Ja.
1: Ik heb ogen in mijn hoofd, want Noah's mannen kon Japmif Bakasi. Ik ben overal. Ik ben met mijn rug tegen een boom. Mm. Want niemand gaat van achter. Whatever. En dan gaat iemand mij vragen stellen. Mag ik een vonnis zien? Let wel. Ik mag niet eens een vonnis tonen.
0: Ja, ja.
1: Ik mag de zaak niet eens bespreken. Als degene die ontruimd moet worden iets wil zeggen, dan is dat, dan mag die persoon dat doen. Ik ben daar niet op persoonlijke titel. Er is een advocaat in het spel. Ik kan buiten het beeld, zou je de naam van de advocaat kunnen, weet je. Maar men wil dan soms in een actie gaan van een advocaat gaan bellen. We mogen dingen niet eens bespreken.
0: Ja, ja.
1: Het is een stukje geheimhoudingsplicht. En natuurlijk kan je achter de schermen wel dingen gaan bespreken. Maar ik kan daar niet gaan staan van ja, dat huis is van die en die. Mm. En die is de advocaat. Hallo. Wanneer de schoen aan de andere voet zit. Mm-hmm. Dan zeggen we van ja, maar u had niet mogen zeggen dat het om mij ging. Ja. Maar op het moment dat men vindt dat men onrecht wordt aangedaan. Dan wil men dat je
0: alle namen noemt.
1: Alle namen moet noemen met dag, datum, uur. Het ja. Mag niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan gaat men van, ja, de deurwaarder stond plotseling hier.
0: Mm-hmm.
1: Kijk waar we het net over hadden, die negativiteit. Ja, er staat een deurwaarder voor de deur. Mensen gaan dokken. Nee, ik wil het explode niet accepteren.
0: Ja, precies.
1: Ik snap het. Soms wordt mensen dat ook geadviseerd. Wanneer een deurwaarder voor de deur staat, je moet weten wat in het stuk staat. Je moet weten waarop je moet reageren. Je moet weten waar tegen je verweer moet voeren.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, er zijn drie waarheden. Waarheid A, waarheid B en de waarheid.
0: Ja.
1: Achter de waarheid gaan wij nooit komen. Beide partijen weten alleen wat er is gebeurd. Er is iets goed, something went wrong.
0: Precies.
1: Conflict. Kan.
0: Ja.
1: Iedereen mag een vordering. Het mag. Conflicten zijn niet. Als men met, op de juiste manier met conflicten omgaat, is geen probleem.
0: Mm-hmm.
1: Als mensen er samen niet uitkomen, stel ik zelf voor van, ga naar de rechter.
0: Yeah.
1: But keep it clean. Maar een deurwaarder staat nooit zomaar voor iemands deur. Het is niet dat zomaar iemand uit zijn of haar huis wordt gezet. Kijk, en sommige zaken kunnen complex zijn. Dat men terug moet gaan naar de basis, want dan zegt men van ja, maar die mensen hebben geen exploot gehad.
0: Ja.
1: Dan moet de vraag gesteld worden, waarom niet?
0: Ja.
1: Hoe komt dat? Heeft iemand het geweigerd? Is iemand geen partij?
0: Mm-hmm.
1: Je men moet teruggaan naar wat is de case? En dat doet men vaak niet. En soms zijn er inderdaad mensen op plekken die, ik zou zeggen, bijna slachtoffer zijn, om het zo te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat er juridisch een kwestie is. Waar zij dan eigenlijk in verzeild raken. Maar toch eigenlijk geen partij zijn juridisch. Ik weet niet als u die snapt. Want zij gaan dan geen stukken krijgen.
0: Ja.
1: Dus zij, dat zijn eigenlijk slachtoffers in mijn optiek wel.
0: Mm.
1: Want er is ergens iets gaande.
0: Ja.
1: Maar een deurwaarder staat nooit zomaar ergens. En een deurwaarder mag ook niet zomaar in acties. Het is altijd op basis van een vonnis of een beschikking. Altijd. En als er een deurwaarder is die dat doet zonder een van deze twee dingen, dan zou ik mensen wel zeggen, trek aan de bel.
0: Ja, trek aan de bel. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Een deurwaarder, u zegt net, er moet vooraf een exploot zijn met een melding.
1: Of nee, geen. Kijk, in het geval van een ontruiming. Er wordt een proces gevoerd.
0: Ja.
1: Er komt daar een vonnis uit te rollen. Het vonnis wordt betekend.
0: Ja.
1: Er is een termijn erin. Termijn wordt afgenomen naar het termijn is verlopen. Gaat de deurwaarder kijken van zijn die mensen. Want het kan sommige mensen vertrekken vrijwillig. Is de persoon er nog niet, dan moet er een getuigenbenoeming worden aangevraagd bij de rechter. Als je dat soort dingen in orde hebt, ga je naar de mensen toe, je gaat weer naar het adres. Ze zijn er nog en geef ze aan van mevrouw, de termijn is verstreken. Volgende week gaat de ontruiming plaatsvinden.
0: Ja.
1: Als er niemand thuis is, wordt er schriftelijk iets aan de deur geplakt of bij de poort. Het wordt achtergelaten. Dus men wordt in kennis gesteld van het komt eraan.
0: Oké. Dus als ik zo naar u luister, is er inderdaad een heel proces voorafgaand naar uiteindelijk het moment van een ontruiming als de mensen niet zelf vertrekken. Dan rijst bij mij de vraag, waarom, als er een ontruiming, als er bepaalde ontruimingen zijn, heb je dan dat mensen de media bellen en dat ze aangeven, ik ben niet op de hoogte en ik word plotseling ontruimd. Is het dat ze de case voorafgaand tot aan de ontruiming willen verzwijgen? Of zijn ze inderdaad, kan dat, dat ze slachtoffer zijn van een plotselinge ontruiming? Want als u me zo zegt dat er een case is, Dan zou iedereen op de hoogte moeten zijn van oké, er is een case en mogelijk het proces mogelijk moet ik eruit aan de hand van wat de uitspraak zal zijn. En dan nog wanneer er een uitspraak is, heb je nog een periode waarop je kan voorbereiden om te ontruimen. Maar toch komt het tot het uiterst dat ze eruit moeten worden gezet.
1: Kijk, net wat ik zeg, soms zijn er zaken waar ik probeer even iets. Soms zijn familiekwesties, boedelzaken. Soms in kijk, we hebben vaak dat we zien met grondhuurkwesties.
0: Ja.
1: Mensen zijn het soms oneens met een vonnis. Dat kan.
0: Oh.
1: Maar als men het oneens is met een vonnis, moet je wel in een actie gaan. En men gaat niet, en als ik het heb over actie, dan heb ik het niet over dat je de weg gaat barricaderen. Maar dan heb ik het over een juridische actie.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ontruimingsvonnissen zijn bijna altijd, niet altijd, ik zeg bijna altijd, uitvoerbaar bij voorraad. Dat wil zeggen, men mag appel aantekenen, maar dat stopt de executie niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Wil men de executie stopzetten, dan zal men in een andere juridische actie moeten gaan. Dan gaat men stopzetting van de executie moeten vragen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Doet men dat niet, dan, en dan snap ik het wel, want er zijn soms, en tuurlijk zijn er soms zaken waarnaar je kijkt en dat je denkt van,
0: er is iets misgegaan.
1: Nou, misgegaan. Misgegaan in de zin van, ik heb het laatst met een vrouw erover gehad. En ik heb er ook gezegd, het is niet dat u dom bent. Want ze is absoluut niet dom.
0: Mm-hmm.
1: Maar mensen onderschatten juridische kwesties en wat de consequenties zijn. Want ze zegt van, ja, wat is dit? Het klopt niet, bla bla bla. Ja, misref ook waar echter. Dus ik zeg tegen haar, dat is ook uw recht. Ik zeg, maar neemt u dan de stukken wel goed door? Ik zeg, en let wel, de spreektaal en de juridische taal zijn twee verschillende dingen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, het lijkt mij niet dat u voor de rechter gaat staan en in plaats dat u nee zegt, ja, moet u ja zeggen. Weet je, soms, ja, en men onderschat vaak, je zit vol zenuwen, sommige zittingen zijn openbaar, dus mensen voelen zich ook opgelaten, bekeken, want hey, alles maar submitorie, je weet hoe het gaat.
0: Ja, ja.
1: Dat je dan een antwoord kan geven dat voor die case, voor jou,
0: in het nadeel werkt.
1: Precies.
0: Ja, ja.
1: En we hebben dan, en zeker in boedelzaken, dan zijn er emoties waar dan zeggen we, ja, maar die heeft dat genomen en die heeft dat gedaan. I get that.
0: Mm-hmm.
1: Maar de rechter kan alleen maar een vonnis wijzen op basis van wat op papier is. En als iemand met de juiste juridische documenten komt, gaat de rechter op basis daarvan een beslissing nemen.
0: Ja, ja.
1: Dan kan het niet anders. En in dat geval, dan krijg je dus dit soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, want de rechter heeft die bevoordeeld en het, zijn, het is corrupt, weet je. Maar men gaat niet kijken van wat. Een rechter kan alleen maar een vonnis wijzen op basis van keiharde bewijzen. En soms kunnen bij de comparitie dingen naar voren komen waar mensen dingen gaan bevestigen of ontkennen, waardoor die dan in een procesverbaal worden vastgelegd, waarvan, ja, de rechter dan kan zeggen van, oh, dit ligt even iets anders. Maar dan zijn er dus getuigenissen die zelf, die dan worden vastgelegd.
0: Ja.
1: Dus, weet je, mensen onderschatten dingen vaak. En het is moeilijk, ik snap het, maar soms moeten we het stukje emotie uitschakelen en dan ratio gaan toepassen. Want anders blijf je aan de pan kleven.
0: Klopt. Klopt. Oké. Dus al met al, bevind je je in zo'n situatie, zou je wel degelijk informatie moeten gaan inwinnen om te weten wat zijn mijn rechten, ja, welke wegen kan ik bewandelen. Ja. Want net als wat u zegt, het kan soms in je eigen nadeel werken als, klopt, je bepaalde uitspraken zelf moet doen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Ja.
1: En sommige, de meeste uitspraken zijn dan emotionele uitspraken.
0: Mm-hmm.
1: Van, je hebt het vaak dan met, ja, maar jij was jarenlang niet te vinden.
0: Yeah.
1: En toen ma ziek was, was je nergens. Je was in het buitenland met je 80 vrouwen en je 30 kinderen. En je hebt nooit... Weet je, dan krijg
0: dat
1: je
0: komt
1: dat,
0: alles eruit.
1: Het is emotie.
0: Ja.
1: Maar wat is de juridische werkelijkheid?
0: Precies.
1: En dat is wat dan gaat spelen. En dan snap ik dat mensen... het voelt dan aan als onrecht.
0: Mm-hmm.
1: I get that. Ik snap het echt. En het zo, ik snap dat mensen dan boos zijn.
0: Ja.
1: Maar juridisch kan daar niets... Juridisch kan daar niets mee gedaan worden.
0: Ja, ja.
1: Je bent, en mensen moeten ervoor zorgen dat ze hun zaken up-to-date houden. Als ze vinden dat ze juridisch iets gedaan willen hebben... Weet je, kijk, in Suriname, we zijn vervelend wat bepaalde dingen betreft. Of niemand wil over de dood praten, want als je over de dood praat, dan ga je morgen dood.
0: Ja, ja, je praat er liever niet over.
1: Hé, één ding wat zeker is, het moment dat je geboren wordt, joh, dit is.
0: Ja.
1: Gelukkig weet niemand wanneer. Maar regel je dingen.
0: Ja.
1: Weet je, ook met huwelijken hebben mensen zoiets van, ja, maar als je met voorwaarden komt, want dan hou je me niet. Ik trouw met je uit emotie, wat ik heb is van mij. Of, we gaan dingen moeten regelen.
0: Ja.
1: Weet je, we zijn, op een gegeven moment moeten zie je mensen achter de feiten aanhollen. Het zijn dingen die je voorkomen kan. En als je over dingen praat, ja, maar dat is iets aan bakra.
0: Ja, ja, ja.
1: We moeten over
0: in
1: dingen
0: Suriname
1: gaan praten.
0: Moet die mindshift nog komen.
1: Precies, ja. We moeten dingen regelen, want doordat er dingen niet geregeld worden, we laten ballast voor onze kinderen achter. Ballast voor mensen die geen kinderen hebben. Broers en zusters die elkaar op een gegeven moment nog net niet vergiftigen om een paar vierkante meters.
0: Klopt.
1: Hele families vallen uit elkaar om een stuk grond dat wanneer zij zelf worden geplant. Blijf dat ding precies hier.
0: Precies hier.
1: Maar alleen omdat het niet geregeld wordt.
0: Ja.
1: En dan komt de deurwaarder natuurlijk, want er is niet geregeld. Dan moeten ze naar de zitting. Het moet geregeld worden. Dan is plotseling die deurwaarder is die heks, die boeman. En je komt mijn hoofd moe maken.
0: Maar het is niet geregeld.
1: Maar ik kom je hoofd... Ik kom mijn werk doen.
0: Doen, klopt.
1: Weet je, en dat zeg ik... we moeten ons... Kijk, en ik breng het vaak grappenderwijs naar mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we moeten dingen gaan regelen. Is er iets niet geregeld? En deze liefdallige deurwaarder staat voor je deur. Ik ben always friendly.
0: Mm-hmm.
1: Maak een grap. Maar accepteer het stuk. Weet wat erin staat. Ga na wat je moet doen. Ga kijken... wie je kan inschakelen. Sommige mensen zeggen het is het kost veel om rechtsbijstand te krijgen. Er is het bureau rechtszorg. Ga er naartoe en vraag dat de staat je een advocaat toewijst die jou wel kan bijstaan. Doe dat, echt doe dat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. U heeft een paar keren aangegeven ontvang het stuk, omdat je moet weten wat erin staat.
1: Ja.
0: Als het voorkomt dat iemand het niet in ontvangst neemt, wat zijn de volgende stappen?
1: Kijk, als het gaat om een brief, dan maken wij een PV op en dan geven wij aan dat de persoon geweigerd heeft om het stuk te ontvangen. En we hebben dan de mogelijkheid om het via het parket te betekenen.
0: Mm-hmm.
1: Mind you, de dag dat de deurwaarder het stuk dus heeft achtergelaten op het parket, mocht er een termijn genoemd zijn, begint de termijn vanaf dat moment te lopen. Oproepen voor de zitting, daar zijn er wat nieuwigheden bijgekomen. Als we mensen niet aantreffen, mogen we de oproepstukken in een gesloten envelop achterlaten.
0: Oh.
1: Met een begeleidend brief, maar het moet daarna ook wel via parket betekend worden. Mocht het zijn dat de mogelijkheid niet bestaat om het in een brievenbus, soms is er geen poort, dan moet men dat via aangetekende post dan versturen naar het genoemd adres. En daar ook nog melding hiervan maken. Bij het deponeren van het exploot. Bij het parket. Dus ieder wee, een stuk wordt betekend. er wordt iets in werking gezet. En dat is wat ik mensen dus duidelijk maak. Accepteer je niet, het proces gaat door. Mm-hmm. Het stopt niet.
0: Oké, dus niet wanneer ik zeg ik ontvang het niet, dan stopt het.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon door.
1: Het gaat door. De betekening geschiet alleen met een omweg, om dat zo te noemen. Maar de betekening gaat wel plaatsvinden. En als er een termijn wordt genoemd, something, die begint te lopen vanaf de dag dat de deurwaarder het stuk bij het parket heeft gedeponeerd.
0: Ah.
1: Als het een oproepingsexploot is voor de zitting en je ontvangt die niet, dan verschijn je dus niet op de zitting.
0: Ja.
1: Dan kan die persoon dus ook geen verweer voeren. Dan komt er een verstekvonnis. En dan krijgen we dat soort dingen toch. Plotseling was de deurwaarder hier.
0: Ja, ik maar weet het niet.
1: Maar inogo akrutu.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat er niet. En het, weet u, ik zeg altijd tegen mensen, niet omdat iemand iets heeft gesteld.
0: Is dat het?
1: Is dat het. En als het het niet is, ga verweer voeren.
0: Ja. Ja. Dus die mogelijkheid hebben we allemaal. Je kan altijd jouw kant van het verhaal ook aangeven. Jouw verweer aangeven. Als er een bepaalde issue gesteld wordt tegen jou, kan jij altijd jouw kant van het verhaal ook. En eigenlijk doe je jezelf door het niet te accepteren.
1: Je doet jezelf heel veel tekort.
0: Want dan, jouw deel is dan weggevallen.
1: Net wat ik zeg. A, B en de waarheid.
0: Ja, ja.
1: En soms is het gewoon een kwestie van perceptie. Mm-hmm. Kijk, en het feit dat iemand een rechtszaak tegen iemand anders indient, wil niet zeggen dat personen elkaar niet meer kunnen vinden op een gegeven moment.
0: Ja, klopt. Gaandeweg het proces kan dat altijd.
1: Precies. Wat ik vaak ook hoor, en dat heeft vaak te maken met schuldleningen, mensen die, dat ze op een gegeven moment niet meer de lening kunnen betalen.
0: Ja.
1: Kan. Er kan altijd iets gebeuren, maar mensen stoppen dan hun kop in het zand.
0: Mm-hmm.
1: Je moet communiceren. Als iemand mij geld ontmoet en ik ga en je moet zaterdag, vandaag moet je komen en je komt niet.
0: Mm-hmm.
1: Je meldt niet af. Wat denk ik?
0: Ja, klopt.
1: En dat zijn vaak, en dan sta ik vaak bij mensen voor de deur met een aanmaning. En dan hoor ik van, boy, mevrouw, half uit. Dus weet u, die man heeft gelijk, boy. Maar dit is met me gebeurd. Ik was ziek. Ik heb niet gewerkt. Ik had geen inkomsten. Ja, dat kan. Niemand zit daarop te wachten.
0: Maar je moet praten.
1: Communiceren.
0: Ja.
1: We weten allemaal, iedereen moet keihard werken. Maar het kan van alles misgaan. Mm. Maar je moet wel communiceren.
0: Ja.
1: En als het om een zakelijke lening gaat, ik adviseer mensen altijd, doe dat schriftelijk.
0: Mm.
1: Het kan zijn dat je iemand 500 SRD per maand moet betalen, maar op een gegeven moment ben je je baan kwijt.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt wel een spaarrekening, maar je kan je maar 200 SRD per maand permitteren.
0: Mm-hmm.
1: Klim in de pen.
0: Ja.
1: Ik weet dat ik u 500 SRD moet betalen, maar ik ben nu mijn baan kwijt. Ik heb een kleine buffer, maar om het even beter uit te zingen, wil ik graag mijn schuld herschikken naar 200 SRD. Want ik wil wel betalen.
0: Ja.
1: Ja. En ik moet betalen.
0: Ja.
1: Maar men communiceert niet.
0: En als je dat zo zegt, kan de persoon eigenlijk niet weigeren, toch?
1: De persoon kan weigeren. Maar als jij dat vastlegt,
0: ja,
1: dan kan je altijd wanneer die persoon komt zeggen van, ik heb dit aangeboden.
0: Klopt.
1: Ik ben niet
0: gaan
1: not
0: dokken.
1: Willing.
0: Ja, ja.
1: Ik heb willen herschikken.
0: Klopt.
1: En het zal, laat me het zo zeggen, ik weet bijna 100% zeker dat geen enkele rechter zo iemand gaat veroordelen.
0: Precies. Omdat
1: je het hebt aangeboden, je wilde gaan her. Als iemands situatie verandert en zegt, kunnen wij praten over een herschikken van de schuld.
0: Ja.
1: Ja. De persoon is willing, maar de situation has changed. Kan gebeuren.
0: Precies. Precies. Precies. Dus we zijn eigenlijk hebben we nog een lange weg te gaan in dat van

0: soms moet je snel schakelen. Vooral als het gaat om werken in het veld. Iemand belt je. Hey Gina, kan je even snel dit voor me doen? Aino spang met city kom. Boep, boep, boep. Je moet even snel schakelen. Kan.
1: Kan.
0: Ik zeg je, is goed, ik doe het. Naar aanleiding van het telefoongesprek van zo net, hebben we dit afgesproken. Achteraf kan het altijd
1: vastgelegd worden.
0: Altijd. Iemand kan je bellen. Deurwaarder, kunt u dit en dit voor me doen? Ja, geen probleem. Ik zit nu in het verkeer. Er gaat een mail erachteraan. En mijn moeder had het sterren. Ja. En ik baalde. Dan zei ik, ja, ik heb die persoon gebeld. Ik hoor dat stemmetje van haar en ik ben er wel dankbaar. Ik leg alles vast.
1: Oké.
0: Okay. Ik leg alles vast. Ik maak voor al mijn stukken maak ik kopieën.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet iedereen staat er op de juiste manier in, helaas. En ik heb daar ook mijn ervaring mee. En één ding, we leven in een digitale wereld.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben old school wat dat betreft. Ik ben, wat betreft bepaalde dingen, ben ik een digibeet. Papier ligt niet.
1: En is geduldig.
0: Papier ligt niet.
1: Ja.
0: En de digitale wereld, kijk, alles gaat in een versneld tempo. Kan, mag. Maar mijn digitale wereld moet corresponderen met mijn papieren tijger, zoals men het noemt.
1: Ja.
0: En als die twee niet corresponderen, dan heeft iemand iets geflikt.
1: Ja, ja. Ja, ja. U kunt altijd terugvallen op...
0: Altijd.
1: Wat u heeft opgeslagen.
0: Maar ik moet ook verantwoordelijk zijn voor mijn werk. En het is één keer gebeurd bij mij dat iemand is gaan sleutelen aan mijn exploot.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En het kan, het mag. Ze zouden zeggen tikkie kans.
1: Spannend.
0: Maar ik heb een kopie.
1: Altijd.
0: Altijd.
1: Ja.
0: Altijd.
1: Okay.
0: En ik heb het niet laten escaleren. Ik heb, ik werd gebeld. Ja, deurwaarder, u hebt een fout gemaakt. Als iemand mij dat zegt, gaat bij mij altijd een trigger. Ik ga me nooit meteen onttrekken. Ik zeg, waar er gewerkt wordt, kunnen er fouten gemaakt worden. En dan gaan we moeten praten. En ik keek naar het exploit. Ik denk van, hè, nee, dit klopt niet.
1: Ja.
0: Ik zeg, mag ik? Ik kon erop terugkomen en ik ging met het kopie. En het jammerlijke ervan vind ik, heb nooit excuses gehad. Niet erg.
1: Maar dat zou wel op zijn plaats zijn.
0: Ik denk dat er een stukje angst was wat ik ermee zou doen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
0: Maar soms moeten we gewoon verder gaan en dingen verlaten.
1: Ja, ja.
0: Tegenwoordig leef ik via het adagio, judge me by who I avoid.
1: Ja, ja.
0: If I avoid people, dan moet je weten, there is something for me dan not right.
1: Ja, ja.
0: Judge me by who I avoid.
1: Ja, ja.
0: Werkt like a charm.
1: Ja. Maar dan heeft u dan ook rust, hè? Dan ben je dan niet steeds bezig met...
0: Nee, kijk, het in het wereldje waarin we werken, de juridische wereld, kijk, het is een schakel.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn verschillende ketenschakels, we moeten samenwerken.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg altijd tegen mensen, we hoeven elkaar in privé niet te mogen, maar we moeten wel professioneel en zakelijk met elkaar kunnen communiceren. En dat stukje heb ik wel.
1: Ja.
0: Maak ik een fout of denk je dat ik ga daar met me over communiceren? Maar je hebt bepaalde mensen die met die vingertjes gaan wijzen. En daar helpen we de justitiabelen niet mee. Mensen komen naar ons toe voor bijstand.
1: Mm-hmm.
0: Dan kunnen we niet gaan vechten achter de schermen, toch?
1: Ja, klopt. Klopt. Klopt. Oké, okay, maar dus in het geval van het sleutelen aan uw exploot. Ja, misschien is dat... te veel informatie, maar dat kan niet door de cliënt gebeuren.
0: Nee, het was niet door de cliënt gebeurd.
1: Oké, okay. Oké. Okay. Dat snap ik het nu beter, ja. Oké, okay. Nee, maar dan dat geeft dan nog meer eigenlijk het belang aan

0: van het vastleggen en ook wel uw dossiers allemaal bij elkaar hebben. Want als er iets voor, als zich iets voordoet, dat u altijd uw bewijs heeft van nee, kijk, dit is wat ik heb samengesteld. En dat is dan ook gebeurd in dit proces. U zegt, u bent gegaan met uw kopie, toch?
1: Kijk, iedere schakel in de juridische wereld moet er altijd voor zorgen dat alles wordt vastgelegd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Mm-hmm.
1: Altijd.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het gaat eigenlijk, het gaat niet om ons.
0: Ja.
1: Het gaat om de rechtszoekenden. En dan moeten we er wel voor zorgen dat we dingen ook goed vastleggen.
0: Ja. U zei een mooi ding ook toen wij even een kort gesprekje hadden van we moeten niet vergeten dat het om mensen gaat. En het zijn eigenlijk de mensen hun belang. En dat je daarmee zo goed als mogelijk mee omgaat. Dat gaf u aan, toch? Dat het om mensen gaat en dat moeten we niet vergeten.
1: Nee. We mogen het absoluut niet vergeten. Kijk, we hebben mensen hun leven in onze handen.
0: Ja.
1: En soms kan het fout gaan.
0: Ja.
1: Dan moeten we daarvoor ook niet weglopen. We moeten sowieso geen vingertjes gaan wijzen. Kijk, daarom, het jammere ervan is, kijk, social media is in het leven geroepen. En het is een heel krachtig instrument.
0: Mm-hmm.
1: Het is een mooi instrument als je daar op de juiste manier gebruik van maakt.
0: Ja.
1: Helaas merk ik dat men er op de verkeerde manier mee omgaat.
0: Mm-hmm.
1: En bepaalde dingen, maar het is zoals ik er tegenover sta. Dus soms lees je bepaalde dingen, want ik lees wel hoor. Je gaat me nooit horen commenten. Ik ben een van die mensen die om 3 uur 's avonds in haar bed kan liggen. Daar lees je alle 5.799,5 comments.
0: Echt hoor?
1: Pref me gosribi. Maar dan soms is dat ding een heel juicy ding.
0: Ja.
1: En vooral als het om juridische dingen gaat.
0: Oké.
1: Okay. Want ik zie dan bepaalde comments die mensen plaatsen.
0: Ja.
1: En ik zal niet zeggen dat het pijn doet. Maar ik vind het jammer om te lezen dat mensen eigenlijk niet weten hoe de vork in de steel zit.
0: Mm.
1: Er worden dan dingen geroepen waardoor veel mensen het gevoel hebben dat het geen zin heeft om hun recht te gaan zoeken. En dat vind ik jammer.
0: Ja.
1: Omdat er dan wordt geroepen van, het heeft geen zin, want het hele rechtssysteem is corrupt.
0: Klopt.
1: Weet je, men moet niet vergeten dat social media is een digitale wereld. Mm. En je weet niet wie daar achter de schermen van alles zit te roepen. En met welke intentie. Voor mij, in mijn optiek, als mensen dat roepen. En je zegt, je bent een echte Surinamer. Dan doe je dat niet.
0: Mm-hmm.
1: Want ik vind wel dat we elkaar wel bepaalde dingen moeten leren. Van hoe men dat... Weet je, sommige mensen zitten met juridische zaken.
0: Mm-hmm.
1: Maar die gewoon roepen van, het heeft geen zin. Want dat hele rechtssysteem is corrupt en dit en dat. Dan denk ik van, waarom? Weet je, je gaat vragen stellen, waarom zegt u dat?
0: Mm-hmm.
1: Wat is er gebeurd? En na een gesprek merk je dan van dat die mensen er totaal verkeerd in staan. Mm. Of hebben gestaan. Maar ook op een verkeerd been zijn gezet.
0: Ja.
1: En dan zal ik niet zeggen bewust.
0: Mm.
1: Want soms zijn er van die die super, trouwens Facebook en dat soort dingen. Rechter, er is van alles. Er zijn rechters, artsen. Dus zo lees mijn lukoe bepaalde zijn. Dan denk ik van zo, wauw.
0: En nu komen ze.
1: Precies, ik wil bijna mijn ziektekostenverzekering niet meer betalen.
0: Ja.
1: Want voor ieder kwaaltje, als ik het erop gooi, dan boy, 20 dat rijpietje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar we moeten wel voorzichtig zijn daarmee.
0: Ja.
1: Omdat dan is het even een sideline.
0: Ja.
1: Want iedereen is vol van oil en gas.
0: Ja.
1: Maar we moeten wel ready zijn. Maar als ik hoor hoe we er al sowieso juridisch in staan en elkaar hypen in dingen die niet kloppen, gaan we het niet maken.
0: We zijn te veel met elkaar bezig soms, no?
1: Met elkaar bezig zijn is niet eens erg. Want we gaan met elkaar bezig moeten zijn. Mm. In de zin van we moeten bundelen.
0: Ja.
1: We moeten bundelen. Anders gaan we met z'n allen gewoon zinken. Als bakstenen.
0: Mm-hmm.
1: We mogen met elkaar bezig zijn. We moeten met elkaar bezig zijn. Maar wel op de juiste manier.
0: Klopt. Klopt. Klopt. En niet wanneer er iets is, je gooit hem op social media en je weet niet, net als wat u zegt, hoe de vork in de steel zit en je begint allerlei dingen te roepen. Inderdaad, dat kan werken als demotivatie van mensen die inderdaad echt hulp nodig hebben.
1: Klopt, maar het werkt ook zo.
0: En het werkt ook zo, want je hebt mensen die al zeggen van het heeft geen zin of... Voordat ze een gesprek hebben, dat ze vinden van ja, het kost een bom van geld en zo.
1: Klopt.
0: Het zal wel wat kosten, maar net als wat u zegt, communicatie is toch belangrijk. We kunnen praten, maar ik denk niet dat er een gezegd wordt. Er kan ook een schikking getroffen worden, hoe je iemand kan afbetalen of zo.
1: Kijk, ik weet, er zijn genoeg advocaten.
0: Ja.
1: En ik heb ook collega's die... mensen tegen een gereduceerd tarief helpen.
0: Mm-hmm.
1: Soms zelf mensen gewoon pro deo helpen.
0: Ja.
1: Soms kom je iemand tegen met een case waarvan je denkt deze persoon heeft hulp nodig.
0: Mm-hmm.
1: Let wel, want vaak als je dit soort dingen zegt, morgen heb ik 1000 apps en telefoontjes. Vroeger stond ik er anders in. Ik ben heel erg empathisch. Ik ben heel erg hulpvaardig. Maar ik bepaal wie ik help. Niemand hoeft bij mij met een of ander sob story te komen. Mensen die echt hulp nodig hebben, die hoor je niet.
0: Klopt.
1: De mensen die het hart schillen van mi ap je pifa nodig en dit. Want de mensen die echt hulp nodig hebben, en je komt toevallig met ze in gesprek. Maar dan hoor je ook dat ze bezig waren om te kijken naar een optie. Op hun manier waren ze aan naar een oplossing. Maar mijn grandma botak de bar voor, hoe zei bar, help, help, help. En als je dan gaat kijken van wat heb je zelf geprobeerd te doen. En dan is het 0,0.
0: Mm-hmm.
1: Dan ben ik er klaar mee.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel echt mensen die wel degelijk hulp nodig hebben. Die in een juridische nood zitten. En ik weet, er zijn een aantal advocaten die pro deo helpen. En er zijn ook een aantal collega's die dat ook doen.
0: Ja, ja. Oké. Gaandeweg het gesprek heb ik dan zoiets van... Een deurwaarder komt in de case nadat die door een advocaat benaderd is... Kan een persoon die in een juridische case zit, een persoon die een probleem heeft juridisch, rechtstreeks stappen naar een deurwaarder?
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan?
1: Dat kan.
0: Oké, wat moet ik me voorstellen? De persoon komt voor informatie en dan maakt de deurwaarder de persoon bijvoorbeeld de weg wijs van u moet eerst naar een advocaat of u moet...
1: Kijk, er zijn twee rollen. Wat de unithandel betreft. En op een van de rollen, dat is de kleine handelsrol, sorry, daarop mogen deurwaarders ook procederen. Dat zijn bepaalde gevallen. Ontruimingsvorderingen, daar mogen de deurwaarders ook zelf vorderingen instellen. Dus in dat geval kan de deurwaarder ook als gemachtigde optreden dan van iemand die naar zijn of haar recht zocht.
0: Oké.
1: Maar ook dan in dat geval doet de deurwaarder het namens iemand. De deurwaarder, weet je, advocaten ook, het is altijd namens iemand. Mm. Ten behoeve van.
0: Ja. Ja. Oké. Omdat soms is het ook zo dat je denkt van... Oké, Ik kan niet zelf naar een deurwaarder. Ik moet eerst naar een advocaat en het proces moet dan aangemerkt. En de advocaat werkt met een specifieke deurwaarder. Dus dat is ook een beetje...
1: Nee, kijk, soms willen mensen gewoon een brief laten betekenen.
0: Mm-hmm.
1: En mag mezelf naar een deurwaarder toestappen.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: hoeft niet via een advocaat. Maar net wat ik zeg, men moet zichzelf informeren,
0: klopt.
1: Even gaan kijken.
0: Ja.
1: En het kan, sommige mensen hebben een abonnement lopen via een advocatenkantoor.
0: Ja.
1: Of voelen zich prettiger bij dat dingen via een advocaat gaat. Dat kan. Ik zeg altijd, mensen moeten doen waar ze zich prettig bij voelen.
0: Ja,
1: maar mensen
0: ja.
1: moeten zich wel educaten in de opties die ze hebben.
0: Ja, ja. Oké, dus dit is eigenlijk ook bruikbare informatie, dat je gewoon naar een deurwaarder kan stappen. En het betekenen van een brief moet ik mij zo voorstellen, dat de persoon die brief niet zelf wil brengen en zekerheid wil hebben dat het is aangetekend of dat het is ontvangen. Daarom gaan ze naar een deurwaarder.
1: Ja, kijk, soms zijn er kwesties, net zoals bijvoorbeeld iemand die moet betalen of soms is er gewoon iets dat vastgelegd moet worden.
0: Ja.
1: Waarvan men ook gewoon dat nodig heeft. Kijk, soms zijn er bedrijven die iemand verweer willen aanzeggen.
0: Ja.
1: En de bode is misschien een paar keer geweest. Maar dan, het moment dat mensen zeggen van dat ze een case gaan op voor het aanvragen van een ontslagvergunning.
0: Deurwaarder.
1: 9 van de 10 gevallen gaan ze dan de brief laten betekenen via deurwaarders explode.
0: Ja, ja.
1: Omdat ze dan moeten aangeven van kijk niet, die persoon heeft het daadwerkelijk ontvangen.
0: Is het niet gebruik maken van het effect waar we over hadden van als een deurwaarder komt, zit er wel wat ernst in de zaak?
1: Ik denk dat, kijk, maar dan gaan we weer naar het stukje. Als men zegt het effect, dan wil ik bijna zeggen dat men er verkeerd in staat.
0: Oké, ja.
1: Toch, kijk, als iemand, en dan ga ik het hebben over dat van een arbeidsgeschil. Wanneer je in een arbeidsgeschil zit met je werkgever, dan heb ik zoiets van wanneer de bode komt van het bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Teken voor ontvangst, want je moet weten wat erin staat, toch?
0: Klopt.
1: Als men je verweer aanzegt.
0: Mm-hmm.
1: Dus, net wat ik zeg, en het enige wat ik wel zeg,
0: mm-hmm.
1: het enige effect wat mensen moeten verbinden aan een deurwaarder die dan een brief komt bedingen, is van, dan moet je er wel op bedacht zijn van, hey, dit is menens.
0: Ja.
1: Men is bezig Kijk, als op het moment dat een deurwaarder een aanmaning en gebrekenstelling betekent, dat wil zeggen, dat is de voorloper 9 van de 10 gevallen naar een rechtszitting.
0: Ja.
1: Als je niet onderling gaat schikken.
0: Klopt.
1: Dat is wat men zich wel moet
0: bewust van moet zijn. Ja.
1: Als ik zo vriendelijk daar voor de deur sta, ik kom niet op eigen titel en ik probeer mensen ook wel altijd, ik probeer het ze duidelijk te maken.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg ze altijd, je bent niet verplicht, maar houdt u er rekening mee, dit en dit en dit zijn de gevolgen. Ik hou het mensen altijd voor.
0: Oké. Dat is wel een pro, dat is wel een plus.
1: Is onze plicht. Als het niet gebeurt, het is onze plicht. Het is onze plicht. Net zoals ik verplicht ben om me te legitimeren. Ik vraag mensen naar hun identificatie. Want ik moet ook weten dat ik de juiste persoon voor me heb. Als ik ben verplicht om mensen duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn.
0: Dus elke deurwaarder zou dat moeten doen?
1: Eigenlijk wel.
0: Oké. En als dat niet gebeurt, dan is de deurwaarder in gebreken gebleven?
1: Ik zou niet zeggen in gebreken gebleven. Kijk, ik zeg, voor zover ik weet is iedere deurwaarder zich bewust van onze werkzaamheden.
0: Mm-hmm.
1: En wat de gevolgen kunnen zijn en hoe we erin moeten staan. Dus ik ga er gevoeglijk van uit. Kijk, en natuurlijk, sommige mensen zijn niet makkelijk om mee te communiceren. Maar wij moeten ook weten hoe wij ons opstellen naar mensen. Kijk, ik zal nooit bij iemand een bedrijf binnenlopen en gaan blaren. Ja, deurwaarder, terwijl er klanten zijn. Je je weet hoe mensen zijn toch, wat komt deurwaarder in? Ik denk dat ik geen samenwerking met deze mensen, want deurwaarder, ik kon dit maar naar oplichter. Men gaat meteen uit van de worst.
0: Ja.
1: Net zoals wanneer ik bij iemand voor de poort sta en het huis staat verder. Ik ga nooit gillen
0: vanuit de, poort.
1: Vanuit de straat naar het huis. Deurwaarder! Ja, want een bemoeie buurvrouw, zei Loekie. Voordat je weet, buurvrouw, weet je dat meisje in de China, meisje pleeuw, een biggie take, dat deurwaarder, ik word tekening. Zeker aan opaai.
0: Ja.
1: Men gaat nooit ervan. Want het kan ook. Ja, ik zal natuurlijk niet komen om met een brief van je hebt de loterij gewonnen. Dat ook weer niet.
0: Ja.
1: Maar soms is het iets wat totaal iets anders
0: het
1: is.
0: Hoeft nooit,
1: het
0: niet
1: kan
0: altijd
1: een oproep zijn om naar de notaris te gaan, om een erfenis te gaan verdelen. Kan ook. Kan ook. Maar het moment dat mijn hoort deuren, meisje, dat meisje op een brik zie dat deur, waar ik ook snap, neem bovendoor, laat ze schuiven.
0: Ja.
1: Het gaat er, ik zeg altijd, en u had het erover, dat ik zeg, mensen, ik kijk altijd naar de mens. Ik probeer, want mensen maken het soms ook niet makkelijk, maar ik zal mensen altijd behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.
0: Ja.
1: En als iemand gaat zeggen, Gina is een pingo, want dat heb ik ook ergens in me zitten. Maar als ik het boven laat komen, dat wil zeggen, je hebt iets gedaan. Ik zal mensen nooit
0: onheus behandelen.
1: Onterecht.
0: Ja.
1: Onheus behandelen. Want ik heb ook een andere kant. Degene die me kennen, die weet het. Maar onterecht iemand onheus behandelen. Wat dat betreft zal ik het, zeg ik het met bradicanti van mijn mond, nooit.
0: Oké.
1: Nooit.
0: Oké. We horen vaak ook dat men zegt dat eigenlijk de humanitaire kant van een deurwaarder ontbreekt.
1: Wat kunt u zich daarmee
0: terugvinden? Dus dat ze niet, ze zijn niet humaan, ze houden geen rekening met het menselijke.
1: Net wat ik zeg, ik loop niet hand in hand met geen enkele collega van me. Dus ik zal alleen maar. Ik ben me bewust van hoe mensen zich. Ik kan me heel goed daarin verplaatsen.
0: Ja.
1: Maar mensen verwachten soms humaniteit. Kijk, het is moeilijk. Sowieso als het gaat om huisvesting, dat soort dingen. En ik denk dat ik kan begrijpen wanneer mensen zeggen van, als je een moeder met 6 kinderen zou moeten ontruimen. Mind you, ik heb net het proces uitgelegd.
0: Klopt.
1: Dat eraan vooraf is gegaan. Als men slim is, gaat men naar de zitting. Maar als mensen, sommige mensen wonen in huizen waar ze al jarenlang geen huur hebben betaald. Sommige mensen wonen in huizen en dan hoor je verhalen. Ja, mijn oma woonde hier en toen mijn moeder heeft als kind hier gewoond en ik ben hier geboren. Dus ik woon al vanaf mijn geboorte hier. Mensen weten niet wie de huisbaas is. En dan zeg ik ook weer van, ik snap het. Maar dan heb ik het ook weer over het stukje van, je woont ergens. Het is niet jouw woning. Moet je je niet afvragen.
0: Van wie is die woning dan wel?
1: Van wie is die woning? Moet ik contact opnemen met iemand? Moet ik in actie komen? En ik snap wel als je sociaal zwakkere mensen hebt, dat iedere cent voor hun telt. En dat ik me kan voorstellen dat ze zoiets hebben van, ik moet brood kopen voor mijn kinderen. Maar je moet dan wel huur betalen. Of je moet iets doen. Of, en dan zeg ik ook weer van, als je 30 jaar ergens woont, heb je ook 30 jaar om te zeggen van, zo krom en zo scheef en hoe moeilijk het ook is, ik moet iets voor mezelf gaan doen.
0: Ja.
1: En men gaat dan gauw roepen, de deurwaarder is inhumaan.
0: Ja.
1: Dan ga ik weer terugkomen. Het is niet de deurwaarder, want de deurwaarder staat niet op persoonlijke titel. De deurwaarder is een vonnis aan het executeren. Dus waarom is de deurwaarder dan inhumaan? De deurwaarder mag niet eens zeggen, ik laat u erin. Hoezo? Gaat de deurwaarder die huur gaan betalen bij de eigenaar of zo, in het geval van een ontruiming?
0: Ja.
1: Of stel dat er een auto moet worden teruggevorderd. Dan moet de deurwaarder humaan zijn en zeggen, ik laat die auto, terwijl misschien iemand die auto rijdt en niet betaalt. Wat moet ik doen? Mevrouw, ik voel met u en dan gaat u morgen niet naar het werk kunnen gaan en nu gaat uw kinderen niet naar school. Hou die auto. Dan moet ik aan die persoon gaan zeggen wie een vonnis heeft dat ik moet executeren. Wanneer het voelde niet goed, anders ik heb die auto niet meegenomen. Dan wat gaat die persoon met mij doen?
0: Op u ach. Overhalen.
1: Weet je dus,
0: het is niet dat
1: de deurwaarders inhumaan zijn. Kijk, mensen moeten niet vergeten. Sommige onderdelen van ons werk zijn niet prettig.
0: Ja.
1: Maar we moeten een vonnis executeren.
0: Ja. En iedere vonnis heeft een proces vooraf. Het is niet uit de lucht gevallen.
1: Precies.
0: Dus net als wat u zegt al eerder in het gesprek ook. Als er een vonnis is, of als er een zaak aanhangig gemaakt is, dat je wel participeert en dat
1: precies.
0: Je wel je verweer doet en die hele zaak tot aan de uitspraak. En heb je ook wel genoeg tijd om je voor te bereiden, toch?
1: Ja. En lukt het niet, want het kan ook, we weten allemaal wat de werkelijkheid is.
0: Ja, er is altijd
1: maar dan
0: de werkelijkheid.
1: Communiceer wel. Weet je, maar sommigen gaan communiceren. Ja, ik heb 5 jaar nodig.
0: Niet
1: als je het krijgt. Ja, maar het kan. Maar weet je, vraag ook om iets. Als mensen verschijnen, de rechter vraagt ook altijd aan mensen, hoeveel tijd heeft u nodig? En natuurlijk worden er vaak dingen geroepen waarvan de rechter de mensen daar dus ook erop attendeert. Van, dat is niet realistisch.
0: Ja.
1: Het is niet. En kijk, en als mensen naar de zitting gaan, je moet niet vergeten, er moet nog een vonnis komen. Het vonnis moet betekend worden. Dus, you got some time.
0: Ja.
1: Use it wisely.
0: Ja.
1: Maar mensen gaan dus zitten gewoon van, ja, ik heb nergens om naartoe te gaan. Ik snap dat het soms heel moeilijk is. En vooral in ontruimingszaken. Mensen zien soms door de bomen het bos niet meer. Maar je moet niet je moet iets gaan doen.
0: Doen. Ja, je kan niet zitten. Je moet in actie komen.
1: Het gaat niet weg.
0: En net als wat u eerder zegt. Als er eenmaal een zaak aanhangig is gemaakt. Het komt tot een eind.
1: Precies.
0: Die zaak gaat gewoon door.
1: Het gaat door.
0: En eigenlijk, je vertraagt het niet of je stuit het niet door niets te doen.
1: Precies. Precies. En dat wat ik zeg, het gevaar van zaken gooien op social media.
0: Ja.
1: Beware over wie reageert.
0: Ja.
1: Want dan ga je informatie krijgen.
0: En aanstoot nemen misschien.
1: En in een actie gaan. Ga op de juiste. En weet je, sommige mensen gaan daar roepen van, ah, ze maken reclame voor zichzelf, want ze wil dat je bij haar moet gaan voor Gomekwa money. Precies niet, boy.
0: Nee.
1: Precies niet.
0: Nee, het gaat om de informatie.
1: Want mevrouw van Brussel heeft me gebeld om hier te zijn. Mensen, het is zaterdag.
0: Ja.
1: We hadden beide rustig in ons bed kunnen liggen.
0: Ja.
1: Ik had nu nog ongewassen op mijn terras kunnen zitten in mijn panje met mijn koffie en met mijn vierpotige kleinzoon kunnen spelen.
0: Ja.
1: Omdat ik ook gewoon merk en in mijn omgeving dat mensen vaak op het verkeerde been zitten. En dingen kunnen voorkomen worden alleen maar als je jezelf laat informeren. Het is een kleine moeite.
0: Ja.
1: Iedereen laat zich informeren over wat de nieuwste iPhone kost, waar ik de beste Biap nagels kan zetten, wat de nieuwste Wave kost en welke party er zaterdag is. Dat weten we allemaal.
0: Ja.
1: We freuten lekker voor.
0: Ja.
1: is ook niets mis mee, want we moeten ook leven natuurlijk.
0: Ontspannen, ja.
1: Maar je nog kan gaan ontspannen.
0: Dan zijn je zaken niet geregeld.
1: Dan was er een deurwaarder voor je deur dat je moet ontruimen. Maar je denkt van, ik ga blijven zitten tieden. Met guatapzee.
0: Ja.
1: Doe het niet, mensen. Doe het niet. Het werkt niet. Ja. En dan gaat men komen, want dan is het plotseling. En men snapt ook niet hoe traumatisch dit is voor. En dan zegt men, dan, ja, alleenstaande moeders met kinderen. Weet je, beseffen we wel wat we met kinderen doen. En dan gaat men het schuiven op konto van de deurwaarder. Of van de advocaat.
0: Ja. Ja, terwijl jij als volwassen, jij als moeder eigenlijk...
1: You should have done something.
0: Something, ja.
1: Je traumatiseert alles en iedereen.
0: Om je heen, inderdaad. Inderdaad.
1: En dat zijn weer een stuk waar ik het heb over mensen en wat ik net zeg, kinderen allemaal. Mm. Weet je hoe dat is? Hoe traumatisch dat is?
0: Ja, ja. Eigenlijk als het zo ver komt tot een ontruiming, is het, kan ik zeggen, te laat. Dan heb je niet genoeg gedaan, want ja, nee. Als je eruit moet, kan je ook ervoor kiezen om er eerder uit te gaan. Dan hoeft het niet te komen tot een ontruiming.
1: Klopt, maar net wat ik zeg...
0: Dan moet je wel iets hebben gedaan.
1: Juist, en ik zeg het moment dat je een aanmaning krijgt... en je weet dat er een waarheid in zit... van dat je in de woning zit, dat je geen huur hebt betaald... Of om whatever reason. Maar dat je weet van, hey, ik zit hier. Hey. Kijk, als je weet van, ik zit er niet onrechtmatig. Mm-hmm. Dan moet je al helemaal verweer gaan voeren.
0: Ja.
1: Want dat heb je soms ook.
0: Ja.
1: Dan ben je helemaal. Maar ook, al zit je onrechtmatig. Weet je, dan je weet het ook. En het kan misschien zijn dat als je met iemand in gesprek gaat. Dat je tot een overeenkomst kan komen. Van dat je wel in de woning kan verblijven. Op een rechtmatige titel.
0: Mm-hmm. Ja.
1: You never know.
0: Ja, je situatie kan dan even veranderen.
1: Precies. Dat je gaat communiceren van ja, inderdaad. Ik ben door die en die hier terechtgekomen. Dat is niet... Maar...
0: Kunnen we nu iets regelen?
1: Kunnen we iets regelen. Ik ben bereid. Ik wil huur betalen. Of dit is nu wat mijn situatie is. Sommige mensen kunnen misschien geen huur betalen. Maar dan... Kijk je even wat... misschien heeft iemand nodig om zijn of haar erf schoon te maken.
0: Mm-hmm.
1: Ga praten. We kunnen, in mijn optiek kan je het zo gek zo nog niet bedenken. Mm-hmm. Maar je moet wel communiceren.
0: Ja.
1: Maar dan gaan zitten. Kijk, als we terugkijken. De Biggie Smalls Uno, ze hadden het ook niet breed vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Maar bepaalde dingen had je niet. Ze hadden... Ze waren te biggie facie waarvoor dat ze gaan komen van... Ja. Je moet iets doen.
0: Ja. Oké, en hoe gaat de deurwaarder mee om als die zelfs twijfels heeft over een case?
1: Een deurwaarder kan geen twijfels hebben bij een vonnis.
0: Oké.
1: Maar net wat ik zeg, een deurwaarder executeert een vonnis.
0: Mm-hmm.
1: Als er een vonnis is, kijk, je kan twijfelen over een case als iemand je benadert. En jou als deurwaarder dan benadert om die ontruimingsvordering in te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Mensen worden van mij wrevelig, omdat ik blijf doorvragen.
0: Ja. Yeah.
1: Iemand moet niet naar mij toe komen en zeggen, boy, mevrouw Halfuit, dus luister, ik heb een huis en die mensen moeten eruit. Dit zijn de namen, dit is de persoon en ze moeten eruit. Dus ik ga zeggen, oké, prima, mag ik van u een hypothecair uittreksel? Ik wil weten zien op wiens naam het is, wie bent u, wie zijn de mensen? Je gaat bij mij met de billen bloot moeten komen.
0: Ja.
1: Want iemand kan wel zeggen, ja, het is mijn huis, bewijs maar dat het jouw woning is. Ik vraag door.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg altijd, controle is geen daad van vijandschap. Trouwens, wat betreft ons werk moeten we controleren. Iemand kan niet gewoon zeggen van, ja, dit is zo. Nee, dat mogen we ook niet zo accepteren. Ik moet het controleren. Het moment dat jij daarvan gaat irriteren, ben ik er klaar mee. Mensen moeten niet vergeten, als ik doorvraag bij iemand die ik een dienst moet verlenen, zal ik ook doorvragen wanneer ik jouw belang moet behartigen. Ja. Sta daarbij stil.
0: Ja. Ja, omdat u alleen kan, of omdat u alleen gaat handelen op basis van de informatie die u beschikt, toch?
1: Keiharde zwart op witte juridische informatie.
0: Ja. Ja, dus niet alleen informatie, het moet wel zwart op wit om te kunnen handelen.
1: Als iemand vraagt om een ontruimingsvordering, ga je met een hypothecair uitreksel moeten komen? Staat het op iemands anders naam? Dan ga ik vragen, maar oké, maar ik zie deze naam, maar wie bent u van die persoon? Oh nee, ik heb een volmacht van die persoon. Mag ik die volmacht zien? Want het kan zijn dat iemand een volmacht heeft om manjas te verkopen, maar die wil die volmacht gaan gebruiken om te zeggen dat ze die huurders die die persoon in die woning heeft, want ze hebben iemand anders die ze in die woning willen zetten. Je kan het zo gek nog niet bedenken. Je wil niet weten wat er allemaal op je bord komt.
0: Ja.
1: En soms vraag ik door en dan denk ik van, really?
0: Ja,
1: you
0: echt?
1: Try to pull? Ja, ja, ja. En ik vind het niet erg. Dit soort mensen, ik ben ze super dankbaar. Ik maak alles positief, want ik zal niet snel dementeren.
0: Okay.
1: I always got to be on sharp. Alles. En ik vraag van mij. En dan mag ik wel lastig zijn.
0: Yeah.
1: Anderen verwijten. Maar ja, you know, I make money.
0: Oh.
1: Ik wil heel veel geld verdienen. Geloof me. Wel op de juiste manier. Hele juiste manier. Kijk, we hebben het weer erover. Weet je net wat men zegt. Men zegt de deurwaarder is inhumaan. De deurwaarder dit. De deurwaarders worden vaak vervloekt.
0: Ja. Yeah.
1: En ik geloof heel erg in de wet van karma. En ik geloof in het universum. Ik geloof in de Heer. Er is meer tussen hemel en aarde. Sma vloek me. Geen probleem. Ik snap het. Ik neem ze ook niets kwalijk als er om zich een bepaalde situatie voordoet.
0: Mm-hmm.
1: I get it.
0: Ja.
1: Maar ik zorg er altijd voor dat die vloek onterecht is. Dus het gaat bij mij voorbij gaan.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Want ik kan me erbij voorstellen dat u te maken heeft dagelijks, dat u te maken heeft met verschillende mensen, hè? Verschillende emoties, verschillende. U zelf als mens, hoe gaat u, ja, want u zegt al, u staat daar als deurwaarder. Maar er kan een keer een case zijn waarbij u denkt van, gunst, moet ik dit wel doen? Bent u dat tegengekomen in uw carrière?
1: Ja. Kijk, we moeten. Bij mij is de eerste indruk altijd blijvend bij mensen. En ik ben niet snel geïntimideerd. Ik raak ook niet snel ontmoedigd.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel een mensenmens. En I can read people like a book.
0: Ja.
1: Je moet van goede huizen komen om mij knollen voor citroenen te verkopen. En soms speel ik het spelletje mee.
0: Ja.
1: Ik snap dat er emoties zijn. Soms kom je bij mensen, nou ja. Maar dat zeg ik, ik maak alles positief. Want ik heb scheldwoorden geleerd waarvan ik dacht van broeder en zusters. En naderhand, ik heb een manier gehad. I am anak bij mijn vocabulaire. Mijn hele familie plus 7 generaties daarna hebben de revue gepasseerd. Niet snappen. Maar ik was geamuseerd, want die man gebruikte een paar woorden waarvan ik dacht van, ajo,
0: deze
1: moet ik onthouden. Maar hij, op een gegeven moment realiseerde hij zich dat ik niet reageerde.
0: Oké.
1: En hij zei me, ja, u zegt niets. En ik zeg tegen hem, wilt u dat ik iets moet zeggen, meneer? Ja, mami kosi toch?
0: Oh.
1: Ik zeg ja, ik zeg nee, ino kosmi. Ik zeg, u bent uw frustratie aan het uiten. Ik zeg, en ik snap dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik snap het. Ik zeg, in privé moet u dit niet met me doen. Ik zeg, want dan nou wat tratabaka. Ik zeg, maar in dit geval van mijn werk, ik snap het. Met het stuk waar ik hier is, snap het. Ik ben boos. Ik zeg, en u hebt daar recht op. Ik sta hier, ik ga de volle laag krijgen. Ik zeg, maar ik ga niet terugschelden.
0: Mm-hmm.
1: En hij begon te lachen. En hij heeft de poort open gedaan en heeft gezegd: wilt u even binnenkomen? Ik zeg: mag ik naar binnen komen? Ik zeg: hebt u een wapen? Heeft u hond? Ik zeg: want u heeft me net uitgescholden. Ik zeg: voor dezelfde prijs haalt u me nu naar binnen. Voor je cheer me. Ik zeg: nee, mevrouw. Maar het was ook, het moest er bij hem uit. En ik zag het ook wegzakken.
0: Helemaal. Ja, ja.
1: Bij andere mensen die... En dan zeg ik, je moet wel bewust zijn. Ik heb ook andere mensen gehad die schelden. Maar die het ook echt op mij gericht hadden. Maar ik zie dat ook.
0: Ja.
1: Maar dan ga ik daar ook anders mee om. Ik ga ook niet terugschelden. Ik blijf wel beleefd. Maar bij hun zakt het niet. En op een gegeven moment willen ze zelf ook... ze willen in een bepaalde actie gaan. Waarvan ik dus dan ook zeg van... Don't even try it and don't even think about it. En dan zijn het vaak mannen, maar dan denken ze van het is een vrouw.
0: Intimideren.
1: Ja, maar ik zeg ook, ik zeg dat altijd, ik zeg, weet u, ik heb een hele lelijke kant. En soms, je hoort, je ziet op bepaalde plekken, dan ga je daar sowieso niet alleen naartoe.
0: Dat zou ik u net vragen.
1: Bepaalde plekken, maar dan zeg ik ook weer, dan is het op basis van vooraannames.
0: Ja.
1: En als er iets is wat je in dit werk niet moet doen,
0: vooraanname.
1: Een vooraanname. Want bepaalde buurten begint met if you go dappe. Dat zijn de buurten waar ik de prettigste ervaringen heb. En dan ga je naar andere buurten waar het zogenaamd zo geweldig is, waarvan ik denk van, jammer zo.
0: Ja, ja.
1: Maar het is wel Suriname.
0: Ja, ja, ja.
1: Zeg, je moet bewust zijn, je moet voorzichtig zijn, maar je moet niet gaan op basis van stigma's, vooraannames.
0: Ja, ervaring is de beste leermeester, zegt men. En de manier waarop u de mensen ervaart in die verschillende buurten.
1: Klopt.
0: Dat is voor u eigenlijk...
1: Klopt.
0: Oké. Nee, ik heb tot nu toe heel leuk gesprek met u gehad. En ook veel informatie gehad. De deurwaarder, net als wat u aangaf, kan meteen benaderd worden als mensen met vragen zitten, met juridische zaken zitten of verwikkeld zijn. Als ze al in een proces zitten, is dat ook het moment waarbij ze binnen kunnen stappen, ja toch?
1: Het hangt er vanaf wat voor proces. We moeten niet vergeten, en natuurlijk kunnen mensen, omdat ze je persoonlijk kennen, kunnen ze even bellen. Alhoewel ik daar ook een beetje een stokje voor heb gestoken. En dan is het niet om vervelend te zijn. Het is wel ons werk.
0: Ja.
1: En Surinamers zijn soms wel heel makkelijk. Dat zie je dan om 10:00 s'avonds even een app. Ik wil je even wat vragen. Dan zeg je van oké. Vervolgens krijg je zo'n epistel toegestuurd. Van iets dat je denkt van hallo.
0: Ja.
1: Weet je, en vroeger ging ik er ook mee aan de gang.
0: Ja.
1: Gelukkig heb ik nu een beetje die band, want dit is wel mijn werk. En ik denk dat iedereen ermee wordt geconfronteerd. En sowieso mag. Ik adviseer ze wel sowieso van mijn collega's die een kantoor hebben, om te bellen voor een consult. Net zoals je ook naar advocaten toe. Bel voor een afspraak, voor een consult. En het grappige ervan is dat mensen dan zeggen van, moet ik daarvoor betalen? Het is juridisch advies. Net wat ik zeg. Het is, de keuze ligt aan een deurwaarder of any juridische dienstverlener zelf, als zij dat pro deo doen of niet. Maar, net wat ik zeg, ze mogen altijd bij een deurwaarder, want het kan zijn dat een collega van mij bezig geweest is met een stuk en ze zeggen van ja, maar kan dit, mag dit? Je mag dat vragen.
0: Ja.
1: Je mag binnenvragen komen om informatie.
0: Ja, ja. Oké. Bij de deurwaarders, is er ook zo een organisatie als bij de advocatuur en de notarissen? Ik denk dat ze zo'n vereniging hebben waarbij allemaal zijn aangesloten. Is dat ook zo bij de deurwaarders?
1: Dan mag ik zeggen dat we sinds kort zijn bezig met de rechtspersoonlijkheid. Maar als u daarover meer zou willen weten, lijkt het me verstandiger dat u contact opneemt met mijn collega Naomi Linger. Mm-hmm. Of mevrouw Geduld Satram. Omdat zij belast zijn met de...
0: Het opzetten.
1: Het is al opgezet, maar de, al dat soort juridische dingen, zij zijn daarmee belast.
0: Belast, ja. Oké. Oké, nee, maar dus er is wel een organisatie
1: ja,
0: van...
1: Ja, er is een organisatie. Het moet.
0: Het moet.
1: Het moet. Want op een gegeven moment zullen we ook voor de bescherming van de deurwaarders... en alle andere zaken, ik zeg op een gegeven moment zal je toch wel als één geheel...
0: Moeten functioneren.
1: Moeten functioneren, wat we ook wel al redelijk goed doen... Mm-hmm. Maar voor de juistheid wordt het wel aangepakt.
0: Wordt het wel aangepakt. Ja. Oké. Okay. Heeft u zelf ook een kantoor?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Omdat ik deze deurwaarder, ik heb nog geen tijd en ruimte om te procederen, omdat ik een heleboel petten op heb. Dus ik werk nu nog van huis uit.
0: Okay.
1: Omdat ik me eigenlijk een beetje bezig, of niet een beetje, alleen bezig houden met het betekenen van stukken, beslagen leggen. Het is de bedoeling dat ik daar anders in ga staan. Ik ben daar in het proces veel, omdat ik er ook op een andere manier mijn praktijk ga inrichten. Dus binnenkort, de vraag is alleen, zal ik dat alleen doen? Of zal ik gaan samenwerken? Ik ben alle opties even aan het overwegen.
0: Ja.
1: Maar voor nu werk ik van huis uit.
0: Ja, maar voor jullie, voor advies, dan, dat doet u ook? Als mensen
1: advies hebben? Ja. Ik krijg vaak dat, ik heb uw nummer van die en die en die. En kan ik even iets met u bespreken? En dan zeg ik, ja, dat kan altijd.
0: Oké. U heeft een werknummer dus?
1: Ik heb een nummer wat ik straks ga dishen, want dan ga ik een privé-nummer moeten hebben van alleen mensen waarvan ik zeg van, dat waarschijnlijk zal het alleen mijn dochter zijn dat nummer. En wanneer ik daar geen zin heb, gaat die andere gewoon uit. Ik heb een nummer, ja. Ik heb een nummer.
0: Oké. Wilt u dat doorgeven? Want er zijn een paar mensen die vragen hoe ze u kunnen contacten nu al.
1: Ja, maar ze gaan, mensen, niet meer vandaag, hè. Ik ga niet onvriendelijk doen. Het is weekend. Ik moet wel gaan werken, zeg maar, het is weekend. Nee, ik ben te bereiken op 852-2629.
0: Ja. Oké, nee, prima. 852-2629. Oké, dat is het nummer van mevrouw Gina.
1: Gina Halfhuid.
0: Ja, oké. Hebben we iets gemist? Als het gaat om het beroep, hebben we, wilt u wat aangeven? Heeft u in het proces van deurwaarder zijn ook een hoogtepunt in uw carrière al? Dat u zegt van nee, dat is echt iets wat ik meeneem.
1: Ik moet zeggen, ja. Voor mij het hoogtepunt, en het heeft zich niet zo lang geleden voorgedaan, dat was, ik kreeg een appje van een nummer dat ik niet kende.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, hè, en ja, goeiedag, mevrouw Halfhuid. Die naam zei me niets meer. En dat was niet respectloos, maar ja, ze gaan mij makkelijker. Ik heb zoveel mensen die ik dan in. En ik las verder, want het was, net wat ik zeg, was het zo in. Dus ik dacht van, ik heb hier echt geen tijd voor. Dus ik heb het dicht gedaan. Afgesloten dat appje, maar naderhand, alsof iets zei van, ga even lezen. En het was dus een appje van een jonge dame die... Het was dus ook een ontruiming. Die totaal verkeerd advies had gehad. Ik heb haar toen toevallig... Want ze was aan het dokken in dat huis. En de dag toen ik daar naartoe ging... was ze niet snel genoeg gedokt. Dus ik heb die schim gezien. En ik heb toen een briefje voor haar achtergelaten toen aan de poort. Dat ik daar heb gezien. Want men had me al verteld wie daar woonde en wat haar situatie was. Ik heb toen een briefje achtergelaten met mijn telefoonnummer. En ik heb haar gezegd of gevraagd als ze mij wil bellen. Om haar uit te leggen wat er allemaal speelt. Ik denk dat ze uit pure nieuwsgierigheid heeft gebeld. En ik heb een heel gesprek met haar gehad. Ik heb haar ook geadviseerd welke wegen ze kon behandelen. En ik kreeg dus een hele lieve app van haar.
2: Ja.
1: Om aan te geven dat zij mijn advies had opgevolgd.
2: Ja.
1: En dat ze dus in aanmerking was gekomen voor een woning. Kortom, de leven had opgebouwd en had gezegd van dat ze me wilde bedanken. Want ik had er dus gezegd, doe niet als een domme os. Had ik inderdaad tegen haar gezegd. Want laat je educeren en ga zoeken, want je bent toch geen koe.
2: Oh.
1: En dat herhaalde ze voor me. En ze zegt, maar ze heeft me bedankt. Ze zegt, want iedere keer als er iets is, ze zegt, hoor ik weer uw stem. Doe niet als een domme os en wees geen koe. En laat je educeren en ga informeren. Dus dat was voor mij wel, dat was voor mij een hoogtepunt.
2: Ja.
1: De meeste mensen gaan bij hoogtepunten van ja, mimi kwam biggie money. Nee, dit zijn voor mij hoogtepunten.
2: Ja,
1: omdat
2: ja.
1: Ik heb een druppel ergens laten vallen. En it made a ripple.
2: Ja.
1: En zij gaat dit zeker ook. Zo, die ripple wordt een golf. En het wordt op een gegeven moment een tsunami.
2: Mm.
1: I hope. En dat is het enige wat voor mij, dan niet het belangrijkste, maar qua werk is het voor mij wel belangrijk. Ik hou niet ervan om dat ik het idee heb dat ik met de underdog bezig ben.
2: Klopt.
1: Als ik dingen moet doen, hou ik ervan om te communiceren met mensen waarvan ik zie dat ze weten waar ze aan toe zijn. Beleefd met respect naar elkaar toe. Dank u wel, deurwaarde. Mag ik uw ID-kaart alsjeblieft? Ik zeg, oh ja, nee, ik breng het naar mijn advocaat. Toppie. En ik ga weg. Dat geeft mij een beter gevoel dan wanneer ik het idee heb dat iemand staat te beven wanneer ik daar met de exploot aan iemand moet betekenen.
2: Precies.
1: I don't like. Dat voor mij werkt dat niet.
2: Ja.
1: Dat werkt voor mij niet. Dus dat was voor mij een hoogtepunt.
2: Ja, ja. Ja, maar ook die impact kan ik me zo voorstellen. Dat die ene zin en eigenlijk niet met veel hoge woorden, maar gewoon. Mensen ja, maar, zouden zeggen, priet pangi gewoon.
1: Ja, maar kreen takina, kreen libi.
2: Ja, en dat en, die change gebracht heeft eigenlijk.
1: Ja, maar dat het voor haar ook gewoon nog is. Dat ze zei nog van mevrouw Halleveut.
2: Ze hoort het nog.
1: Dat wanneer ze soms ze zegt, soms wil ik nog dom doen, maar dan hoor ik uw stem. Doe niet als een os. Ik zeg, goed zo.
2: Ja,
1: ik zeg,
2: ja.
1: dan hebben die woorden gedaan wat ze moeten doen.
2: Ja, ja, ja. Nee, dat is echt mooi. Dat is echt mooi. Oké, 11 plus jaren deurwaarder en u geniet nog steeds evenveel van het beroep.
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: En
1: ja.
2: U gaf ook al aan dat u geen spijt heeft dat u die keuze uiteindelijk wel gemaakt heeft.
1: Nee, nee. Ja. Ik heb er geen spijt van. Soms ben ik een beetje spijtig de laatste tijd.
2: Mm-hmm.
1: Als ik kijk naar hoe mensen erin staan. Maar van mijn keuze heb ik geen spijt. Sowieso niet, omdat ik weet op welke manier ik erin sta.
2: Ja.
1: In het uitoefenen van het beroep van deurwaarder.
2: Ja, oké. Ik vroeg u eerder al, is er iets dat u nog zou willen toevoegen aan het gesprek? Hebben we iets over het hoofd? Gezien, gelet op het beroep? Hebben we iets gemist?
1: Voor zover ik weet niet.
2: Nee, hè?
1: Maar het enige wat ik nog zou willen toevoegen, eigenlijk benadrukken,
2: mm-hmm.
1: is om echt mensen te vragen van, hap niets voor zoete koek. Laat je informeren. Mensen schamen zich vaak om hulp te vragen.
2: Mm-hmm.
1: Schaam je niet. Als je niet om hulp vraagt, ga je ook geen hulp krijgen. Wacht niet tot het laatste moment. Pak dingen aan. Stop dingen niet in een la. Want het gaat niet weg.
2: Mm-mm.
1: Het gaat niet weg. Je moet ermee aan de gang. En doe het ook gewoon.
2: Ja.
1: Sommige dingen zijn niet prettig, maar ga ermee aan de gang.
2: Ja, ja. Soms moet je doorheen, hè? Om te komen waar je moet zijn.
1: Klopt. Klopt. En, ja. En soms lijken dingen net een berg.
2: Mm-hmm.
1: Hey, klim er overheen.
2: Ja.
1: En als je op die top bent, dan rol je lekker naar beneden.
2: Ja. Ja,
1: it is what it is.
2: Veel plezier.
1: Precies. Precies.
2: Ja, ja, ja. Nee, ik ik ben me ervan bewust dat we heel veel informatie hebben gegeven tijdens dit gesprek ook en het programma. Feit is dat een deurwaarder, wanneer die voor de deur staat, dat die niet komt om mensen onaangenaam te zijn. De deurwaarder werkt zeg met een vonnis als het gaat om
1: ontruiming
2: vooral. Want dat is veel heet hangijzer wanneer mensen praten er veel over.
1: Dat moet ik wel zeggen, een vonnis. Er zijn enkele gevallen, zoals als er een veiling heeft plaatsgevonden, is het op basis van artikel 12.7. Mm-hmm. Maar dan is het ook een grosse acte van de notaris.
2: Oh ja.
1: Dus, maar feit is, de deurwaarder kan nooit
2: gewoon
1: zonder een
2: komen.
1: Stuk waaruit, waaruit de executoriale titel dat hij of zij mag handelen om de ontruiming te doen, nooit.
2: Ja.
1: Er is altijd, de deurwaarder gaat altijd de bevoegdheid ergens vandaan. Mm-hmm. Nooit op basis van of ik heb gewoon zin om die persoon eruit te halen. Nee,
2: ja, ja.
1: Never nooit.
2: Oké, en belangrijk ook is om de luisteraars en kijkers mee te geven is wat u aangaf. Hè? Als er een deurwaarder staat met een stuk, gaat u niet dokken. Neemt u het altijd in ontvangst, zodat u op de hoogte bent wat erin staat. En op basis van wat erin staat, kunt u uw volgende acties bepalen.
1: Precies.
2: Ja, toch? Want doet u dat niet, stopt u dat proces niet, toch?
1: Nee.
2: Het gaat gewoon door, omdat er andere wegen zijn om het proces verder te laten gaan.
1: Precies. Kijk, en men hoeft ook niet altijd te reageren op wat er
2: in staat.
1: In staat. De meeste mensen kunnen zeggen van oké, ze gaan naar de rechter, is goed, ik wacht op de zitting.
2: Klopt.
1: En dan ga ik naar mijn advocaat. Maar je weet dan wel dat er iets aankomt.
2: Komt, ja, ja. Ja, inderdaad. Oké, en ja, u geeft ook aan de emoties, no? Wanneer u er, dat is allemaal waarmee deurwaarders te dealen hebben.
1: Klopt.
2: Maar we kunnen misschien ook de mensen oproepen om zich te laten educaten, te laten informeren. Dat trouwens, nu al weet u, als u deze aflevering gevolgd heeft, dat een deurwaarder niet uit zichzelf of om leuk te doen voor uw huis gaat staan. De deurwaarder komt met iets om u op de hoogte te stellen. En mocht het zijn dat het de ontruiming is, dan is er altijd een proces vooraf. Of een veiling geweest, of er is een rechtszaak aanhangig gemaakt. Ja. Dus either way, we moeten ook bij onszelf een beetje nagaan en de deurwaarders niet altijd de volle laag geven. Want er zijn ook maar mensen, ze hebben ook een humanitaire kant, net als wat mevrouw Halfuit aangeeft. Maar als er een zaak is geweest, een vonnis is gekomen, kan mevrouw Halfuit op dat moment niet beslissen, we laten u in dat huis of u blijft de auto, u mag de auto behouden of noem maar op, omdat dat gewoon niet kan. Dat is niet de realiteit op dat moment. Mevrouw Gina, ik mag u hartelijk bedanken. Ik ben blij dat u bent geweest, omdat het beroep van de deurwaarder nogal, wanneer de deurwaarder geroepen wordt, net als wat ik in het begin zei, was het meer aan de een beetje, ja, niet prettige kant als het gaat om ontruiming. Ja, de deurwaarder zet mensen eruit. Maar bij deze aflevering is duidelijk geworden dat dat niet alleen het werk is van de deurwaarder.
1: Absoluut.
2: De deurwaarder doet veel meer.
1: Klopt.
2: De deurwaarder mag benaderd worden, ook voor juridisch advies als het om bepaalde zaken gaat. Ja. De deurwaarder kan ook brieven gewoon betekenen.
1: Klopt.
2: Op adressen. En ik zou de luisteraars en de kijkers ook willen oproepen. Gaat u informeren. Als er iets is, als u iemand kent, als u zelf in een proces zit, laat u informeren op de juiste manier. En in dit gesprek is social media ook aan de orde gekomen. Laten we voorzichtig zijn met adviezen die wij opvolgen van comments van mensen op social media. Probeert u de juiste weg te bewandelen. Ik wil mevrouw Gina nogmaals bedanken dat u bereid bent geweest bij ons te zijn. we hebben er heel veel aan gehad. En u thuis ook, onze kijkers en luisteraars, heel hartelijk bedankt. Later is deze aflevering op YouTube beschikbaar. Kent u iemand, schroomt u niet om de aflevering te sturen voor de persoon. Gaat u zelf door met de discussies, gaat u zelf nadenken, gaat u zelf googlen, alles is te vinden. We hebben momenteel ook ChatGPT.

en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Blim Radio, 91.7 FM.
1: Well, yeah.

0: Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 3 oktober. Snert met varkenspoot, bami goreng met indokip, antroa met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

2 oktober, de eerste vrijdag van de maand oktober. Goedenavond, lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Leem FM. Mijn naam is Sylvana en natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Wij doen zo strakjes de presentatie van de Phenomenal Top 10.

0: Dan zeg ik goedemiddag. Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, doe ik altijd eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music.

hun doen en laten van Abdij, Breti van Enver stond op nummer 8. Op nummer 7 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Pluman van Psycho stond op nummer 6. Op nummer 5 hadden wij Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Kenny B en Benjamin Faya stonden op nummer 4 met Lobibaka. Op nummer 3 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 2 hadden we DJ Goya met Michiko. En op nummer 1 hadden wij Doe Normaal van Psycho.

0: Radio.
1: Het is dan tijd om te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: We beginnen altijd met plek nummer 10. Wie hebben wij deze week op nummer 10? Nou, we hebben weer een nieuwe pokoe op de lijst. En deze artiest is zeker geen onbekende. We kennen hem nog van zijn hit Calm Down. En hij komt binnen met another banger, zoals hij het zelf zegt, op nummer 10. Ik heb het over Rema met Oh No.
3: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Rema met Oh No. Deze gasten kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan een plekje vooruit en staan deze week op nummer 9. Ik heb het over Floyd Menor featuring Oscar Maiden met Pastelitas de Color.

0: on Social Bay.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 8 van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Voor de derde week op een rij staan Nico en Vince op nummer 7 met Let's Rewind.

0: onze nummer 7 van deze week, Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Drie plekken vooruit voor Abtij, de vorige week op nummer 9. Ze staan deze week op nummer 6 met hun doen en laten.

0: Saskivi.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Hun doen en laten van Abtijd. Ik dacht heel eventjes dat DJ Goya de nummer 1 positie zou overnemen met...

is onze nummer 5 van deze week Michiko van DJ Goya. Rootboy en Sarkodie gaan deze week één plekje vooruit en staan op nummer 4 met Blessed and Alive.

Dat is onze nummer 4 van deze week. Blessed and Alive van Rootboy en Sankori. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal

0: nummer 4 hebben we Blessed and Alive van Rudeboy en Sarkodie.
1: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, een hele mooie

Dat is onze nummer 3 van deze week, Pluman van Psycho. Dus al die tijd spreek ik de naam van dit lied gewoon verkeerd uit, maar wel gemeende verontschuldigingen daarvoor. Dit duo gaat 2 plekken vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Bakka.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is on to number three van deze week. Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde boeken hier op Lim op de Phenomenal Top 10 voor de tweede week op een rij. Psycho met Doe Normaal.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable. Number one.
4: Number one.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Doe Normaal van Psycho. We hebben een nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. Lukt dat jou ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdagmiddag, om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.

0: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 3 oktober. Snert met varkenspoot, bami goreng met indokip, antroa met zoutvlees en zoetzure vis. We zijn gevestigd in Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Bofu Sabi, Alas Satrapakana, Nalim FM, Kulturuleri. Vanaf Tuyuru, Beleri Fumakandra.

0: So, ya. Undoro bakana pisisa wekar kulturu leri. Welkom, welkom, welkom. Odoi di arkimang nangalukumang fulim FM. Lekval sabi mina misi sherhu hot en undoro bakana kulturu leri. Alasa pisifu kulturu leri ube abi den sama fu asama ka gemeenschap na ini a studio DC. En wang sisa? Wa misi be na studio ma uno be sheng e mi be fo fere a di dat e mi be tegen tak te na okasi doro gimaron da kada mi wel o kise ina studio en ti de mi kis a misi dis ina studio en a misi dis ina misi Euphrasia misi Jan. Heb ik het goed? Helemaal, helemaal. En dan missie Charwantra missie Kontu, missie Esther Pinas voor Stichting SISA. Heb ik het goed?
1: Klopt.
0: Mooi zo. We dan nou u doren naar Pistori voor de Unjuka Brada en SISA voor nu. Want 10 oktober ligt voor Sabi na Marondaka, oftewel Fima Pansu Daka. Dus die debo abeng abra a pistori fude unjuka bala na nga sisafunu. Lekfao sabi da we tak Sranantungu, we tak Nederlands, pjiso Engels kandini, maar we zijn nog steeds lerende, mina leer bangi mesdong, dus die dem kom baka fu leer fude bala na nga de sisafmi, dus dan gaan we lekker gezellig verder. En ik ga natuurlijk het woord geven aan Missie Euphrasia. Missie Jan, wie is Missie Euphrasia?
1: Goedemiddag samen. Ik ben mevrouw Missie Jan Euphrasia. Ik ben aangesloten bij Stichting SISA, Maron Vrouwen Netwerk.
0: Oké, en Missie Esther Pinas, vertelt u me. Sumana Missie Esther Pinas.
2: Goedemiddag. Mijn naam is Pinas Esther. Ik ben directeur van het Maron Vrouwen Netwerk Stichting SISA.
0: Oké, mooi. En als we kijken naar de geschiedenis van de Unjuka-sama's in Suriname. Want natuurlijk heb je de Busikonde-sama, maar ze zijn verdeeld in verschillende stammen. Als het goed is, als ik het goed heb. Cool. Waar is het eigenlijk begonnen voor de Unjuka-samenleving volgens jullie? Je mag erover nadenken, je mag me antwoord geven. Wat hebben de bigismas van u verteld erover? Wat weet u daarover?
1: Als we moeten kijken daaraan, is het gestart bij het weglopen van de plantages. Mm-hmm. Doordat onze mensen niet met de katibo konden, zijn ze weggelopen. Vandaar ook Loewemampansu. We zijn weggelopen. Ja. Dus de Loewe is weggelopen van de plantages. En onze mensen houden van vrijheid. Mm-hmm. En dat hebben we dan ook meegenomen tot heden. We houden ervan om vrij te zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Ik wil ook weten, waar is die scheiding gekomen van de Samakas en de Unjukas? Want als ik het goed heb, zijn de Unjukas aan het gedeelte van de Marowena rivier. Klopt dat?
2: Marowena Tapanahoni.
0: Marowena Tapanahoni.
2: Dus een deel van
0: Sipaliwini. Ja. Waar is de scheiding ontstaan? Weet u dat? Kunt u me misschien ook wel de verschillen geven van tussen de Samakas en de Unjuka samenleving?
2: Wat ik wel kan aangeven, onze gemeenschap, maar een gemeenschap bestaat uit 6 stammen.
0: Yeah.
2: De Okaner, de Saramakaner, Matuayer, de Aluku, Pamaka en de Quinti.
0: Yeah.
2: Een scheiding kan ik niet echt aangeven. Ik weet wel dat we verschillen in onze talen.
0: Yeah.
2: Vooral men geeft aan dat een Okaans een veel overeenkomt met Sranantongo, maar dan het Saramakaans heeft meer Spaanse woorden. Saramakaans en dat van die Matuayers is ongeveer hetzelfde. Er zijn wel verschillen.
0: Ja.
2: En dat van de Pamaka, een is Okaans met een ander accent.
0: Mm.
2: En dat van de Aluku is ook Okaans met een ander accent. En Quinti is echt een mix, soort mix Okaans met Saramakaans. En we hebben ook onze verschillende een gerechten.
0: Mm-hmm.
2: We hebben een bijvoorbeeld een bij ons is het Afinji, bij de Saramakaans is het Apiti.
0: Yeah.
2: En bij onze dansstijlen is er een, zijn er ook verschillen.
0: Mm-hmm.
2: Wij hebben de Awasa bij de Okaner en bij de Saramakaner heb je de een Banamba.
0: Mm-hmm.
2: En zij hebben ook Seketi.
0: Mm-hmm.
2: En wij hebben een we hebben kan ik als ik eens een ander stel.
0: Alike.
2: Ja, we hebben klop. Awasa, Alike. En
1: we hebben ook Songe.
2: Songe, het is
1: Songe. Songe ken ik.
2: Ja.
1: Meer bij bepaalde rituelen.
0: Mm.
1: Het wordt niet overal of altijd gespeeld of gedanst.
0: Mm-hmm.
1: Dus bepaalde dingen hebben wel hun manieren of de activiteiten waar men het gaat tonen of
0: waarbij het mag en waarbij het liever
1: precies.
0: Niet.
1: Precies.
0: Okay,
2: dus dat zijn de dingen, de verschillen.
0: Mm-hmm.
2: De overeenkomsten, overeenkomsten bijvoorbeeld,
0: mm-hmm.
2: Is duidelijk dat we gezellige mensen zijn. We zijn een uniek, vooral onze talen. En wat mevrouw Missijan aangaf,
0: mm-hmm.
2: We houden van vrijheid,
0: mm-hmm.
2: we houden van plezier en sowieso we komen op voor onze rechten. En zelfverzekerd,
0: mm-hmm.
2: zelfvertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En ook wanneer we iets willen bereiken, is het duidelijk, we hebben één doel.
0: Mm-hmm.
2: Het is goed of fout, we gaan het samen bereiken.
0: Oké, prachtig. U heeft een aantal vragen beantwoord en dat heeft gezegd. En dat ik hou daarvan, dat heb ik u lekker laten praten. U wil iets eraan toevoegen, mevrouw Missijan?
1: Ja, de verschillen als via mijn inzien hoor,
0: mm-hmm.
1: Ligt het ook aan onze woongebieden.
0: Ja.
1: Het hangt af van waar je naartoe bent gevlucht.
0: Mm-hmm.
1: Daar ben je gemeenschap gaan stichten.
0: Ja.
1: En door die verschillende plekken mm-hmm. zijn er dorpen. Er zijn los ontstaan. Er zijn gemeenschappen ontstaan. En dat heeft gemaakt dat ze dan een bepaalde taal
0: mm-hmm.
1: in zo'n gemeenschap hebben gevormd.
0: Oké. Okay. Als ik het goed heb, zijn dus de plekken waar men dus naartoe is gevlucht. Men heeft dus daar hun thuis gemaakt. Ze hebben hun gewoontes. Zijn ze gaan creëren. En ze hebben dus hun eigen gemeenschap eigenlijk gesticht. En waardoor je dus natuurlijk wel raakvlakken hebt. Maar je hebt ook verschillen daardoor.
1: Klopt.
0: En u zei net iets over de los. Kan ik meer daarover weten?
2: Ik kan wel aangeven. We zijn echt pas bezig met een onderzoek
0: mm-hmm.
2: naar verschillende informaties.
0: Yeah.
2: En ze ook vast te leggen
0: mm-hmm.
2: om ze dan terug te vinden. Want voor de jongeren is het heel belangrijk.
0: Yeah.
2: Ik ben recent bezig met een thesisonderzoek.
0: Yeah.
2: En dat is Heritage Lost. Dat mm-hmm. we dat vasthouden. En documentatie is zeer belangrijk.
0: Super belangrijk.
2: Bij de Okaner heb je 13 log.
0: Okay.
2: 12 en we zeggen een gamma met je tina die.
0: Mm-hmm.
2: De los ken ik niet.
0: Maar als je een paar van elkaar
2: ja,
0: oproepen?
2: Ja, sowieso. Als ik het goed heb hoor, ben mm-hmm. ik van de pinasilo.
0: Oké.
2: Okay. Je hebt dan, ik denk dat ik een combinatie ben van pinasilo en misijanlo.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt ook de ju.
0: Mm-hmm.
2: Een dikanlo.
0: Mm-hmm.
2: En ja, die
0: dus als ik het goed heb, heeft het te maken met de familienamen?
2: Nee, het kan zijn dat je bijvoorbeeld wel Pinas bent,
0: mm-hmm.
2: maar niet van de Pinasilo.
0: Okay.
2: Het kan zijn dat je Pinas bent, maar van de Missijanlo. Het hangt ook af van je dorp.
0: Mm-hmm.
2: Het zijn soms, als ik het goed heb, 3-4 dorpen.
0: Mm-hmm.
2: Die 3-4 dorpen, die mensen zijn dan van een bepaalde lo. Ik weet wel, ik wil het niet fout hebben om mm-hmm. aan te geven hoe ze dat dus
0: hoe het tot stand
2: ja,
0: komt.
2: Hoe het tot stand komt. Dus, maar ik weet wel dat het kan zijn dat je missie dan bent, maar je bent van een pinasilo.
0: Oké, maar wat is een lo? Zou je me dat kunnen vertellen?
2: Gaan we het googelen?
0: Nee, ik weet dat jullie het super correct willen hebben. Ik wil het ook graag correct hebben. Maar heeft u een indicatie van hoe u me kunt uitleggen wat een lo is?
2: Een lo is geen stam, dat weet ik.
0: Ja.
2: Bepaalde, we hebben maar 6 stammen.
0: Uh-huh.
2: Maar een lo is stammen. Meer, als ik het goed heb... we gaan
0: het is het geen bloedlijn?
2: Bloedlijn, ja.
3: Okay. We zouden zeggen B.
2: B,
0: B ja. Dus, het, dus ja. Eigenlijk... bij de Kriolen zeggen we Bere.
2: Ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ik kom uit Vaneer Bere.
2: Yes.
0: Want Vaneer is mijn moeders naam. Dus Vaneer Bere. Dus een lo is eigenlijk je bloedlijn naar een B. Oké. Nee, dat begrijp ik helemaal. En wat ik ook prachtig vind, is dat jullie bezig zijn met het vastleggen van jullie cultureel erfgoed. Want daarom is eigenlijk culturuleri. Hier dat ik verschillende mensen van de verschillende culturen in Suriname hier krijg over de vloer. Zodat we gesprekken kunnen voeren, we van elkaar kunnen leren, elkaar beter kunnen begrijpen en beter overweg met elkaar kunnen. Toch? En ook om jullie te motiveren om echt alles op te slaan, te documenteren, zodat het niet verloren gaat. En dat we kunnen overdragen aan de jongeren die komen. En zij ook trots kunnen zijn om Okaner te zijn, of Saramakaner te zijn, Kriool te zijn. En het ook voor te dragen. Dus applausje voor jullie. Ik ben super blij. En daarom ben ik blij dat ik jullie hier in de studio heb. Zo, maar hoor, deze vrouw die komt. Kijk daar. Kijk daar shine. I love it.
2: Nee, het is echt belangrijk. Want ik bijvoorbeeld, ik ben geboren in Paramaribo.
0: Yeah.
2: Oké, van kleins af heb ik dan een Awasa geleerd.
0: Mm-hmm.
2: Awasa van de stad.
0: Van de stad, ja.
2: Ja, geleerd.
0: Ja, dat is een verschil.
2: Heel groot verschil.
3: Zelf onze taal.
2: Wij dansen in het Okaanse, door we zeggen tampo tampo.
0: Tampo tampo, Awasa, ja.
2: En Awasa is een je moet zakken.
0: Je moet zakken, ja.
2: En dan zie je het verschil.
0: Ja.
2: Maar waar ik heb besloten om eigenlijk terug te gaan om te leren. Ik was in het binnenland.
0: Mm-hmm.
2: En dat was het toen een Gramang Gassum.
0: Mm-hmm.
2: En we hadden een uitnodiging.
0: Yeah.
2: Dus we waren in 3-tabbetje mm-hmm. met een dansgroep.
0: Mm-hmm.
2: En dan vroegen die mensen van een van waar komen jullie?
0: Oh.
2: En heel trots, ik zei Efraïm Zegen. En eentje keek van, wie komen toch? En ik zei Efraïm Zegen. I like what?
0: Nee, want
2: van
0: ja, nee, maar zij wilden echt weten van
2: ja, je en mijn opa zei van Inabische. Dat was nou een zo toekendees aan mij. Ik kom van Paramaribo en ik weet wel van mijn moeder komt van Sabedumi en Loabi.
0: Mm-hmm.
2: Niet wetende dat mijn opa een hoe zeggen mijn opa was fiscali een van dingen 3-tabbetje.
0: Oké.
2: En dan hadden we een uitnodiging waren, daar we zaten niet wetende dat ik fiscale kleindochter
0: ben. En hij zegt zo trots.
2: Ja, zeker. En daar had mijn tante dan ons uitgelegd van wanneer
0: mensen je vragen, ja.
2: Dan kan je dan uitleggen van mijn moeder is van Sambedumi Luabi en mijn vader is van en dan zo van nee, dit kan niet.
0: Ja,
2: ik wil wel weten. Ik wil het wel uitleggen.
0: Ja.
2: Het is fijn dat je het weet om zelf uit te leggen. Ik ben van zo'n dorp. Dus ik dacht van oké, ik hou wel van andere zaken, want ik ben ook bestuursambtenaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik wil toch leren om te zien en ook dat onze jongeren het weten.
0: Yeah.
2: En onze taal, wij hebben onze eigen een taal gecreëerd, onze eigen Okaans.
0: Yeah.
2: Heel mooi met zoveel woorden die mensen niet verstaan.
0: Mm-hmm.
2: En wat is onze Okaans? En wanneer ik in het binnenland ben, dan vragen ze me van, wat para?
0: Nee, wat para? Nee, precies, omdat het verbasterd is.
2: Is dat Okaans?
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Oh, je weet geen Okaans
0: te praten.
2: Van,
0: Nee, het overdracht is sowieso belangrijk. En het is mooi dat je terug kan gaan naar je roots en zoiets hebt van, hey, misschien heb ik het niet geleerd toen dat tijd, maar nu wil ik me wel erin gaan verdiepen. Ja. Er zijn heel veel mensen die terug gaan naar hun roots en zoiets hebben van. En daarom heet het slogan van onze, van dit programma, heet Fuma Sabius Revi Yumuleri Abra Yurutu. Dat is het slogan. En ik vind het altijd prachtig als mensen terug naar hun roots gaan. Die moet je nooit schamen. Toevallig, kijk, ik ben een heel apart mens. Ik ben een mix van heel veel dingen. Helaas heb ik geen Okaans in me. Maar ik voel me vanaf kleins af heb ik me altijd aangetrokken gevoeld. Mijn moeder zegt ook Minasapim Govinapchindis. Want ze kan alles dansen, alles kan ze doen. En ik weet nog, ik heb een keertje ben ik Awasa gaan volgen. En Songe heb ik gevolgd. En ik werd geïnterviewd. Dus ik begon plotseling Okaans te praten. En de heer keek naar me en zeg, waar ben je? Ik zeg, nee, ik ben van de stad. Ik zeg, maar wanneer we me praat, ga ik automatisch ga ik met je praten. Mijn vader is van Albina. Maar helaas heb ik die roots niet. Maar something in me has it. Dus ik kan niet er wel van. Ik hou van een hoe is die appetit?
3: Afingi.
0: Afingi is mijn favoriete soep. Daarom vorig jaar was ik blij toen het internationaal gerecht heeft gewonnen, want ik heb gestemd erop. Nee, maar om terug te komen op dat van jezelf leren kennen, het erfgoed behoud, het vastleggen van ons erfgoed, dat het niet verloren gaat in het overdragen. Want alles is nu een trend. Toch, we hadden het de vorige keer ook erover, wat plaats je wel? En wat plaats je niet? Wat draag je over en wat draag je niet over? En hoe weet je dat je het moet overdragen en wat niet? Want soms zegt men ook van ja, maar de bigisma no wa leren en zo. De bigisma bij Abwan koni. Ze gingen met hun gevoel. Soms mediteerden ze ook. En dan kregen ze door van, dit is kaleri, dat niet. Daardoor denk ik dat ik mijn leraar nog gobo. Omdat ze vaak genoeg ook niet wisten uit te leggen wat het precies was. Ze konden het niet goed verwoorden. En dan was het like, ja, enough sabi.
3: En bepaalde dingen zijn ook taboes.
0: Ja,
3: waardoor,
0: precies.
3: Ja, als je aan ieder leert,
0: kan het verkeerd gaan.
3: Precies.
0: Super verkeerd gaan. Als ik kijk naar de rol van het Marowene-gebied. Hoe belangrijk is het Marowene-gebied geweest voor de Okaners? Volgens jullie.
2: Heel belangrijk. Mm-hmm. Mijn eerste keer in Marowene, mm-hmm. als een jong meisje, had ik zo van, zij hebben een andere zand.
0: Ja.
2: Ze zijn apart en ze hebben één ding, ze willen altijd weten waarom. Als je een vraag stelt, mm-hmm. ze gaan je antwoord geven als je ze pas kan uitleggen waarom. Mm-hmm. En ik heb daar gewerkt als bestuursambtenaar en daar ben ik dan op Albina en in Mongo zelf,
0: yeah.
2: heb ik dan gezien dat er heel veel jongeren zijn. En Marowene met heel veel potentie. Ze hebben zoveel talenten.
0: Uh-huh.
2: En ze willen hun talenten ontwikkelen. Maar dan heb je dan weer onze mensen die eigenlijk nog, ze moeten nog gaan onderzoeken.
0: Uh-huh.
2: Wat die mensen willen.
0: Yeah.
2: En ik zeg altijd aan mijn collega, wij van Paramaribo willen soms beleid maken voor die mensen in die gebieden,
0: yeah.
2: zonder te vragen. Want als wij gaan met bijvoorbeeld, we gaan met petten en ze hebben dan een schouderdoekje nodig,
0: yeah.
2: en je hebt gegeven.
0: Mm-hmm.
2: Maar
0: is dat wat ze nodig hebben?
2: Is dat wat ze nodig
0: yeah.
2: hebben? En ik denk dat dat nog moet komen, onderzoeken. Mm-hmm. wat ze eigenlijk willen. En in de meeste gevallen willen wij als, ik praat nu in, ik ben bestuurskundige.
0: Ja, ja.
2: En dan willen we beleid maken voor uh-huh. die mensen algemeen om
0: uh-huh.
2: bijvoorbeeld onze onderwijs. En we moeten starten met de school.
0: Yeah.
2: En dan welk onderwijs hebben we nodig in Marowene?
0: Uh-huh.
2: Hebben we onze normale nodig?
0: Uh-huh.
2: Hebben we meer het praktische?
0: Yeah.
2: Want die jongeren hebben potentie.
0: Yeah.
2: En Marowene is heel belangrijk. Het is een verbinding voor Suriname en Frans-Guyana.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat wij allemaal dat onderschatten om te zien hoeveel we daaruit kunnen halen. En de mensen van de gebieden zelf meer openstaan voor ontwikkeling.
0: Ja.
2: En dan ook een wat willen we samen bereiken met onszelf. Want als we starten met ontwikkeling moet je jezelf eerst proberen te ontwikkelen voordat je kijkt. Het hoeft niet, wanneer we praten over ontwikkeling denk men eerder aan een onderwijs, je moet een diploma hebben, je moet een titel hebben, maar ontwikkeling start in je mind. Hoe wil je je mind laten functioneren?
0: Yeah.
2: En als je dat kan krijgen, als je dat kan ontwikkelen, je mind ontwikkelen, van nee, je hoeft geen titel te hebben. Niet een ieder kan advocaat worden, niet een ieder kan rechter worden. We hebben ook de mensen nodig die gaan schoonmaken. We hebben ook mensen nodig die moeten beveiligen. Dus niet een ieder kan advocaat, rechter worden. Als we onze mind kunnen shiften van wat wij kunnen met wat wij hebben, denk ik dat we een andere Marowijnen krijgen. Maar het is sowieso een belangrijke district, want daar hebben we ook een verbinding tussen twee landen.
0: Nee, je hebt heel veel goede dingen aangehaald en vaak genoeg, net als wat je zegt, ontwikkeling begint bij jezelf. Ja. Waarmee voed je je brein, waarmee voed je je in het dagelijks leven? Wat wil je? Waarin ben je goed? Net als wat je zegt, niet iedereen kan een advocaat worden, maar je kan misschien een prachtige kunstenaar worden.
2: Ja.
0: Toch? Dus echt gewoon, ik zal zeggen, want ik neem aan dat er een kroete moet komen, met natuurlijk de gezagsdrager van het Marowijnen gebied en de mensen van Paramaribo, om te weten wat de problemen zijn.
2: Ja.
0: Maar natuurlijk moeten de mensen hun stem ook kunnen laten horen met wat de problemen zijn. Ja. Dus er moet ook een goed contact tussen de gezagsdragers zijn en de mensen van het dorp zelf. Ja. Daar mag die link mag helemaal niet wazig zijn, want zij zijn eigenlijk de sprekers voor de mensen van het gebied. Ja. En wanneer we dus samenkomen en samenkomen om elkaar te begrijpen en niet over elkaar te heersen, dan bereiken we veel meer. Want vaak genoeg denken we dat we weten wat mensen nodig hebben.
2: Nee.
0: Zonder ze te vragen. En dan wanneer die mensen het niet tevreden zijn, dan worden we boos. Want ze zijn ondankbaar. Nee, klopt niet. Je moet eerst kunnen vragen, alvorens je stappen onderneemt. Want dan gaat niets. You're not wasting anything als je dat doet. Dus heel goed gezegd. Prachtig. Ik denk dat we ready zijn voor de eerste muziekbreak. En als ik het goed heb, ik heb twee liederen gehad, want ik vraag altijd hoor. De eerste volgens mij die we gaan afdraaien is die van Aita Fest, Milutu.
2: Yes.
0: Ja. Dus lieve mensen, we zijn zo bij u terug.

0: Zo, welkom terug bij Kulturu Leri. Vandaag hebben we het over de Unjuka gemeenschap, hun geschiedenis, cultuur, identiteit, maar ook de mensen die ervoor zorgen dat die cultuur wordt doorgegeven aan de volgende generatie. We starten nu bij deel 2 en deel 2 gaat over cultuur, traditie en identiteit. Cultuur zit niet alleen in grote evenementen, cultuur zit in het dagelijks leven. In de manier waarop we elkaar aanspreken, in de manier waarop we met elkaar omgaan en ook de taal die we spreken, de verhalen die wij vertellen en muziek, dans, eten, kleding, familie en traditie. Wanneer u denkt aan Unjuka cultuur, welke elementen mogen dan absoluut niet ontbreken?
1: Eten.
0: Ik wist dat je dat zou zeggen. Ja.
1: Ja. Bij mij is het altijd het belangrijkste. Respect.
0: Ja.
1: Ik geef altijd aan eten wat ik van eten hou. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is een respect. Wat je wil,
0: yeah,
1: moet je geven.
0: Mm-hmm.
1: En je verwachting is sowieso wat je een ander moet geven. En dat is respect. En we hebben ook iets. Een Ifia Samayu Sefi. Samanao Samayu Baka. Je moet zo weten. En jezelf waarderen. Als je dat niet kan doen, moet je dan niet verwachten dat derden jou moeten waarderen. En een cultuur, het is iets dat je kan herhalen,
0: mm-hmm,
1: iets dat je moet herhalen,
0: yeah,
1: en dan moet het positief zijn.
0: Yeah.
1: En wat je leert, onze voeding,
0: mm-hmm,
1: onze dans, niet ieder kan dansen,
0: mm-hmm,
1: maar je kan het bijvoorbeeld uitleggen,
0: mm-hmm,
1: en ook leren.
0: Mm-hmm.
1: Onze cultuur is mooi,
0: mm-hmm,
1: onze taal,
0: yeah,
1: en ik zeg, het is belangrijk om te weten. Een imama betongo.
0: Mm-hmm.
1: Je moet het kunnen verstaan.
0: Yeah. Je moet het kunnen praten.
1: En dat is wie je bent.
0: Yeah.
1: En we hebben geleerd, lagere school, je moet Nederlands praten. Ja, en het is heel goed. Het is belangrijk omdat je makkelijk kan communiceren. Maar ik zou het jammer vinden als ik geen Afrikaans kon praten. Ik zou mijn moeder en mijn vader echt kwalijk nemen. Want het is iets waarmee ik nu,
0: mm-hmm,
1: ik presenteer in het Afrikaans.
0: Yeah.
1: Nederlands, ik probeer.
0: Mm-hmm.
1: Maar het Afrikaans, mijn Afrikaans is ook 80%.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zie dat ik het heel veel gebruik.
0: Yeah.
1: En hoe zou ik dan leven zonder mijn Afrikaans?
0: Zonder je Afrikaans. Maar om even daarop in te gaan. Ik ben ook echt bezig te vechten met het Sranantongo. Omdat ik ook aangeef dat Sranantongo eigenlijk onze verbindingstaal is.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En ik geef aan, een taal is een taal. Als we Spaans kunnen leren op school, als we Engels kunnen leren op school, Frans kunnen leren op school, waarom zijn onze talen minder waardig? Waarom mogen we die talen niet spreken? Want een taal is een taal. Dus het stamt sowieso af vanuit discriminatie. Eerlijk. We moeten eerlijker over zijn. Het beestje bij de naam noemen. En wat ons is geleerd om ons zo ver als mogelijk te krijgen van onze roots.
1: Ja.
0: Zodat we vergeten wie we zijn. En ik ben zo blij dat je het zegt, dat je trots bent erop. En dat je zoiets hebt van, je zou je ouders hebben kwalijk genomen. Ja. Omdat wij, vooral als wij als de Creolen, we kijken eigenlijk op naar jullie. Qua jullie cultuur. Omdat jullie al heel veel hebben vastgehouden.
1: Ja.
0: En wij eigenlijk heel veel van ons nu pas onze cultuur leren kennen.
1: Ja, kennen.
0: Toch? Op de manier waarop het eigenlijk zou moeten. Dus ik ben super trots dat jij zoiets hebt van, ik ben blij met mijn taal. Wees aan 100%, maar ik ben bezig te leren. Mm. Want familia kan ik ook niet 100% Sranantongo praten mee. Doe me sani, maar ik ben nog lerende. En ik blijf lerende. Toch? En daarom zeg ik ook aan jou, blijf het doen. Blijf het spreken. Blijf het doorgeven. Een taal is een taal, nogmaals mensen. Wantongo a wantongo. If iemand tak Ingris tongo, iemand tak Nederlands, nooit nep zanga Nederlands zanga Ingris tongo, you tongo you man tak too. want na wan tongo en im les peken tu. No wan tongo no bigi moro wan trawayere. En punt 2, tu kondre no motap grond tapetak Nederlands. I rest my case. So, welke rol speelt de Ondjuka taal? Trouwens, we hebben dat al gezegd in het behouden van de identiteit. Je hebt ook gezegd, het is superbelangrijk. Maar mevrouw Missy Jan wil nog wat zeggen. Ik ben het niet vergeten.
2: Nee, ik sluit me aan bij mevrouw. Want dat zou ik zeggen, onze normen en waarden. Mm-hmm. Dus that's all. Okay. Ja, en dat moeten we blijven behouden en we moeten gaan verbeteren. Yeah. Want het is gaan verwateren door de jaren heen.
0: Ja. En waaraan denkt u dat dat heeft gelegen, het verwateren?
2: Kijk, de meeste mensen sturen hun kinderen naar de stad. Mm-hmm. En de kinderen nemen nu stadsgedrag over. Mm-hmm. En ja, als mijn buurman of mijn buurjongen slecht omgaat met haar ouders of met zijn ouders, neemt hij of zij het automatisch over. En daar is het al gaan verwateren. En men gaat niet te vaak naar het binnenland meer. Vooral de Alkaners, omdat daar een stukje duurder is. Mm-hmm. Ja.
1: Ik zou wel willen toevoegen. Mm-hmm. Kijk, bijvoorbeeld, mijn moeder is al, als ik het goed heb, is mijn moeder al 50 zoveel jaar in Paramaribo. Mm-hmm. En dan, wij zijn in Paramaribo geboren. Mm-hmm. En mijn moeder praat geen Nederlands. Mm-hmm. Dus we hebben ook kans van mijn moeder geleerd, mijn vader ook. En dan leer je meer van je moeder. En wat mijn moeder heeft geleerd, en heel voorzichtig, wanneer je een lagere school, dan hoor je mensen praten, die kinderen moeten Nederlands praten. Yeah. En dan is het ook makkelijk. En het is niet verkeerd, maar hoe dat te combineren en de kinderen eigenlijk, wanneer je een kind iets leert, je kan dan die kinderen dan niet sturen om dan, je moet ook aan praten en dan moet je ook Nederlands leren. Mm-hmm. Ik ben een, ik was altijd koppig en ik was echt koppig en ik heb mijn best gedaan om dan beide vast te houden.
0: Yeah.
1: Als ik luister naar mijn zusje bijvoorbeeld, haar ook aan zijn de
0: verschilt.
1: Ja, en dan soms kan je ze dan niet kwalijk nemen. Mm-hmm. Vooral de kinderen die alleen in Paramaribo zijn. En ze zijn bijvoorbeeld in een internaat.
0: Yeah.
1: En daar heb je dan andere kinderen die Nederlands praten. Yeah. En als je 4-5 jaar moet opgaan met die mensen. So, het is ook dat je moet gaan aanpassen.
0: Yeah.
1: Je hebt dan geen pangje meer, want dan heb je je uniform, je bent binnen.
0: Yeah.
1: En dan doe je bepaalde dingen niet meer. Je moet meegaan. Toch? Je hebt wel van die een kinderen die dan vasthouden. Ze blijven dan correct.
0: Yeah.
1: En ze gaan niet mee. Ze gaan niet uit met die anderen, waardoor ze anders zijn.
0: Yeah.
1: Maar het is niet verkeerd, zeg ik, dat ze bijvoorbeeld naar Paramaribo komen en bepaalde dingen niet meer kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Niet dat ze het niet willen doen. Maar je kan niet meer naar de rivier gaan. Je kan het niet meer doen.
0: Ja.
1: Maar ook wat we in Paramaribo kunnen creëren voor die jongeren is dat bijvoorbeeld dat we een plek hebben. Ze opvangen, dat ze het horen, dat ze het zien, dat ze het ook kunnen voelen.
0: Mm-hmm.
1: Want als we dat hebben, dan kan je dan makkelijk zeggen van ze hebben een opvang in Paramaribo.
0: Klap.
1: Want als dat er niet is, kan je niet zeggen dat ze het moeten behouden.
0: Nee,
1: het is heel moeilijk. Ik ben wel een ding opgegroeid in Eefraamzegen, waar we veel zijn.
0: Yeah.
1: We praten met elkaar. We zitten samen op school.
0: Yeah.
1: En daarna kalerschool, daar was het wel minder. Want dan moet je even gaan zoeken wie praat een Okaans en
0: wie
1: niet.
0: Yeah.
1: En dan is het dan, daar was het wel minder.
0: Mm-hmm.
1: Want mijn vader had het vroeg ingezien van als ik deze plaats op Lola doe, krijg ik niets. En dan moest ik alleen naar kalerschool en daar zag ik van, oh nee.
0: Okay,
1: het heeft me goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat niet hebt, kan je niet zeggen dat je je taal kan behouden. Want dan wil je meegaan. En eerlijk, je werd dan uitgelachen als je geen een goed Nederlands kon praten. En dan heb je ook waar kinderen dan dichtklappen.
0: Mm-hmm.
1: En ze willen dan anderen gaan voor... Dan ze willen dan leren.
0: Ja.
1: Ze zoeken dan een eigen manier om dan zelf studie te doen. Ook erbij te horen.
0: Te horen,
1: en dan laat je dingen los. Want we zijn mensen, we moeten eerlijk zijn.
0: Ja, ja.
1: Ze
0: en die peer pressure jong. Is heftig.
1: Ja,
0: die peer pressure is super
1: en dan
0: heftig.
1: En laten ze dan dingen los.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je na 20 jaar, heb je het al druk met je eigen leven om dan weer te gaan focussen om die dingen te doen.
0: Mm-hmm.
1: En als je bijvoorbeeld geen ruimte had om die dingen te leren, mm-hmm. is het wel moeilijk.
0: Wat ik ook denk is, waar het eigenlijk ook begint, want kijk, als je meerdere talen kan leren en kan spreken, begint het eigenlijk met je mag niet.
1: Ja.
0: Want waarom zou je een kind zeggen, je mag je ook kan spreken, maar je moet wel Nederlands leren. Bij die je mag niet komt dan een negatief beeld van zelf.
1: Ja.
0: En wanneer dat negatief beeld van zelf komt, ga je dus erbij willen horen. En wanneer je erbij wil horen, dan vergeet je wie je bent, uiteindelijk. Want we moeten erbij horen, we moeten Nederlands praten, je wordt uitgelachen en dat soort dingen. It's rooted in self-hate, als we eerlijk zijn. Dus hoe zouden wij als ouderen die nu weten wat het probleem is, dat wat we hebben meegemaakt, net als wat je zegt, we zouden een safe space kunnen creëren voor ze, waar ze kunnen gaan, hun taal kunnen spreken, ze kunnen groeien in hun cultuur en toch zoiets hebben van, hé, ik woon wel in de stad, ik praat wel Nederlands, maar ik behoud mijn taal.
1: Ja.
0: Toch? Dus het is bij het leren van je kind dat hun taal prachtig is, dat het niemand je moet komen zeggen, je mag niet, want waarom mag je niet? Als ik Spaans mag praten, als ik Engels mag praten, dan mag ik ook mijn taal praten, want het begint bij mezelf. Het is mijn identiteit, het is wie ik ben.
1: Het heeft ook te maken met onze mindshift.
0: Ja.
1: Het heeft ook te maken met wat we een eigenlijk daarboven willen creëren.
0: Yes.
1: Dat je dat niet kan.
0: Mm-hmm.
1: We denken meestal en we praten wat we horen.
0: Yeah.
1: En dan wil je dat, je wil dat ook voor je kinderen. Van oké, mijn kinderen moeten Nederlands praten. Ze moeten dan goed kunnen communiceren. Het is ook goed wanneer je ergens bent en je kan meepraten.
0: Yeah.
1: Wat ik niet erg vind, ik weet het niet, ik ben... En soms zeggen mensen dat ik raar ben. En wanneer ze vragen, ik verplicht mezelf niet om Nederlands te praten.
0: Yeah.
1: En ik struggle nog steeds met de en het.
0: Yeah. Maar dat is super. Dat is super.
1: Ik vind het niet eens erg. Ja, ik vind het niet eens erg. Omdat ik nu bijvoorbeeld, ik kan niet zeggen dat ik... Ja, als ik bijvoorbeeld vandaag Nederlands moet praten. Maar ik sta nu tussen Afrikaans en Engels.
0: Yeah.
1: En Nederlands is...
0: Ja, yeah, bijzaak.
1: Ja, en wanneer ik in Suriname ben. Wanneer ik in Suriname ben. En
0: dan praat je, nee, begrijp ik
1: je. En als je een... Kijk, wanneer we in Suriname... Soms lees ik ook dingen... comments op Facebook. En I'm like, een Suriname, we weten niet hoe... waardig Suriname is.
0: Mm.
1: En wanneer men me vraagt, maar waarom ga je niet naar het buitenland, buitenland om wat te doen?
0: Exactly.
1: En, ja,
0: dat is ook mijn antwoord altijd.
1: We hebben onze Nederlands, correct.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat we zoveel talen hebben, zoveel kunnen leren,
0: rijk.
1: Zoveel kunnen delen, culturen bijvoorbeeld, en dan zou ik dan niet willen vasthouden aan waarom moet ik Nederlands praten? Het is goed.
0: Het is sowieso goed, maar...
1: Maar wat wij hebben, de verschillen...
0: Ja.
1: Het is geweldig.
0: Helemaal prachtig. Als ik kijk naar Njuka cultuur... Dan is muziek en dans superbelangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Wat kunnen jullie me vertellen van jullie heerlijke muziek... En jullie prachtige dansstijlen? Wie is nou een tip? Wie is nou op cheese? Want het enige dat ik weet is dat wanneer je awasa dans, je begint met Boliwata.

0: En ik heb wel gevolgd de haarlessen wanneer ze uitleggen. En wanneer ze uitleggen, en is dan ze starten met hun. Dat is awasa, boliwata, een je handbeweging, een je voetbeweging, en je hebt dan twee verschillende stijlen. Je hebt de manige futu en de umapiki futu. En ja, ik kan wel niet dansen.
1: Maar jullie zeiden dat songe alleen op bepaalde tijdens bepaalde tradities of rituelen gedanst wordt. Kunnen jullie me een beetje meer daarover vertellen, over de songe?
0: Dus eigenlijk, kijk, dingen zijn gaan verwateren. Eerlijk, ik zeg altijd informatie over bepaalde zaken blijven nog ergens daar. Maar een songe bijvoorbeeld heb je nu danslessen.
1: Ja.
0: En als je danslessen hebt van iets, wil zeggen dat ze...
1: Dan gaan men het gewoon dansen.
0: Dansen.
1: Want ik wist dat niet. Ik wist niet dat songe echt traditioneel gebonden was. Ik heb wel nooit gedanst hoor.
0: Ja.
1: Maar dat songe traditioneel gebonden is wel belangrijk om te weten. Vooral als je songelessen hebt gevolgd. Snap je?
0: Ja, het is wel dingen. Maar ik ga u wel eerlijk zeggen hoor. Informatie over songe heb ik ook geleerd. Normaal gedanst. En dan later hoor je van bijvoorbeeld, het werd tijdens een poelbaka, no? Is het poelbaka? Als ik het goed heb, is het poelbaka. Het kan zijn dat ik het ook verkeerd heb. Yeah. Alleen tijdens die periode. Maar in Paramaribo doen we
1: gewoon alles. En precies dat. Ja. Je gaat starten met iets en je weet het niet te eindigen.
2: Ja.
1: Want alles heeft een begin en een einde.
2: Ja.
1: En als je het gewoon openlaat, je weet niet wat je open hebt gelaten naar binnen. Uh-huh. En ja.
0: Dus eigenlijk zijn we daarmee bezig, maar nu zijn we nog niet bij dansstijlen.
1: Uh-huh.
0: We zijn nu eigenlijk bezig bij onze normen en waarden.
1: Ja.
0: Maar sowieso zijn er verschillen. We hebben ook een dans, een dans, een toka, en dat is een BP Bellino voor begrafenis.
1: Okay.
0: En die liederen kan je dan niet, mag je dan niet zingen.
1: En ook in liedjes gebruiken. Maar dat is sowieso
0: en
1: belangrijk.
0: En
1: ook niet zomaar op je erf of zo. Het is gewoon hoe we bijvoorbeeld kombi hebben.
2: Ja.
1: Daar alleen mag je afspelen.
2: Ja, want bij kombi zijn jullie bezig met poerblakken.
1: Ja. Ja,
2: en de begrafenis, rituelen en dat soort dingen.
1: Het is niet voor Alado of je gaat gewoon in hem zitten.
2: Yeah.
1: In hem spelen gewoon. Je wil het beluisteren.
2: Mm-hmm.
1: Nee, het heeft bepaalde rituelen. Mm-hmm. Hoe je het start en hoe je eindigt.
2: Oké. Okay. Nee, super belangrijk dat die informatie ook naar voren komt. Want ja, iemand kan het horen, een leuk liedje vinden en plotseling begint die persoon te zingen.
0: Ja, ik zag
2: terwijl,
0: het, ik
2: regels
0: zag het eens
2: zijn.
0: Op Facebook.
2: Volgens mij heb ik het ook gezien.
0: Ja,
2: dus
0: ik zag het eens op Facebook, maar dat is het onze jongeren durven.
2: Nee, klopt.
0: En het is soms leuk om te zien. De consequenties, dat laten we
2: voor
0: degene over. Maar het was echt een moment om te zien van, wij durven.
2: Echt gewoon.
0: En je kan bepaalde dingen gewoon.
2: Nee, maar die generatie van nu, je gaat niet met ze kunnen. Je gaat echt niet met ze kunnen, want kijk, ik snap, heel veel dingen zijn grappig. Toch? Oelop lavo, oelop doe bepaalde zijn niet. Maar, in alle culturen, je abi de regels. En met Biggie, alles wat ik vast houden jullie aan de regels. Jullie hoeven niet met alle trends mee te gaan, want de consequenties zijn voor jullie uiteindelijk. En daarom heb ik deze prachtige dames hier, zodat ze kunnen hun kennis met me delen. Want, Famija, ik heb songe geleerd en ik dacht van, ay, maar lees me dat. Nee hoor, songe gaat mooi netjes daar blijven. Mocht ik eens naar een poerblakka gaan en nodig met me uit, dan kan ik dat mee kan poeren. Want voor songe, maar we doen alles volgens de regels. Wat ik weet van de Okaanse gemeenschap is, vooral de Busikonde, de Busikonde sama, altijd te de bezig en gileri na de jonkwang die de

0: mensen het volgens verhalen. Ja. Liederen, verhalen en dat soort dingen. Kunnen jullie mij een voorbeeld geven van zo'n gelegenheid?
1: Storytelling?
0: Ja, meestal zeggen we mato.
1: Mato.
0: Mato.
1: Ja, mato. Het is een... Je hebt twee... je kan zeggen, je hebt twee manieren. Bij Didi Ose bijvoorbeeld.
0: Yeah.
1: Wat ik denk hoor, van dat we niet stilzitten. Dan heb je dan dat we gewoon een story vertellen. We zitten bij elkaar en dan heb je van die... Biggie's Matori van vroeger.
0: Yeah.
1: En dan hoor je van een vroeger een was dit het en was hoe wij het hebben gedaan. Yeah. En dan zit je dan met die wat oudere mensen om dan te horen hoe het moet. En daar kan je wel heel veel leren. Maar ik heb wel iets ergens gelezen.
0: Yeah.
1: Dat het eigenlijk hoe we communiceren. Toch heel een heel diep.
0: Yeah.
1: Om dan over te dragen.
0: Yeah.
1: Bijvoorbeeld bij een jong meisje. Dan hoor je verhalen van een als je borsten hebt.
0: Yeah.
1: Mag je dit niet meer doen. Als een man je aanraakt.
0: Het is zwanger. Kun je niet hadden het al.
1: Ja.
0: Alles dat we gewoon even een manjukie in die eye. Oh my goodness.
1: En dan gaan ze je dan niet uitleggen wat
0: waarom
1: je niet mag doen.
0: Nee, maar ze gaan het een beetje metaforisch aan je doorgeven.
1: Dit mag je niet doen. Even een manjukie in
0: die eye.
1: Ja, dan hebben we dan die verhalen. Maar dan heb je ook onze matto. Matto heb ik heel lang... Ja, lang. Laatste keer was het een... 10 oktober. En 10 oktober hadden ze een soort matto. Mattonetti. En dan zijn het Agerstories.
0: Agerstories, ja.
1: Ja. Heel mooi om te weten. Maar het is ook een... zijn spreekwoorden.
0: Ja.
1: En wanneer je ouder wordt, dan hoor je van, onze spreekwoorden.
0: Ja, linkt eruit.
1: Ja, het linkt wel. Dat ze een verhaal. En dan hoor je antwoorden. Ken je de antwoorden. Het is meer een spel waar je heel veel informatie eruit kan halen. Ja. En ik denk dat we daarom weinig documentatie hebben.
0: Omdat heel veel mondeling,
1: is doorgegeven. En als je een matto hoort, sowieso kan ik het ook overdragen.
0: Ja.
1: En dan... die dingen zijn er, maar ze zijn dan niet vastgelegd.
0: Niet vastgelegd. Ja. Oké. Nou, we hebben het gehad over mondelingenoverdraging. We hebben het gehad over de dans. We hebben het gehad over eten. We hebben het gehad over taal. Welke tradities zien we vandaag steeds minder? En waarom denkt u dat het is? Dat dat zo is?
1: Wat we... Nu, ik kan niet zeggen minder. Want een... Want we doen nu wel heel veel met onze verschillende tradities. Het zijn dans, het zijn onze... maar wat je wel... wat ik wel kan zeggen, onze haarstijl. Dat zien we wel minder.
0: Minder worden, ja.
1: Ja, want eerlijk is eerlijk. Als je bijvoorbeeld een... kruishaar moet je weten te verzorgen.
0: Yeah.
1: En dan is het ook dat we soms een weinig tijd hebben om dat bijvoorbeeld elke ochtend te doen.
0: Yeah.
1: Voordat je naar onze, ook onze verkeer en onze kruishaar.
0: Maar zou je zeggen dat we ons schamen voor ons kruishaar of dat het gewoon gemak is?
1: Beide. Je hebt wel van mensen die een bijna willen ze... Mensen moeten niet eens weten dat ze kruishaar hebben.
0: Ja.
1: En dan anderen hebben dan minder een tijd voor hun kruishaar om dat te verzorgen.
0: Oké. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tradities blijven voortleven zonder dat cultuur stilstaat?
1: Sowieso als we veel dingen veel delen, een overdracht. En dan ook een space creëren voor de jongeren.
0: Ja.
1: Want als we eigenlijk een Maron Vrouwennetwerk bijvoorbeeld, is onze focus Maron Vrouwen. En dan worden die mensen ouder. En dan zijn die jongeren daar ergens waar we eigenlijk een gap creëren. Als we dan overdragen aan de jongeren, kunnen ze dan ook dan weer overdragen. En dat is heel belangrijk om dan eigenlijk onze cultuur, onze kennis over te dragen aan de jongeren, zodat we het dan nog behouden.
0: Oké. En nu ben ik bij het stukje gekomen van de Maron Vrouwen. Ja, want mevrouw Pina zit niet zomaar hier, toch?
1: Nee.
0: Zit niet zomaar hier. Maron Vrouw opvoeding en het doorgeven van cultuur. Wanneer we praten over het doorgeven van cultuur, kunnen we de rol van de vrouwen niet buiten beschouwing laten. Moeders, grootmoeders, tantes en andere vrouwen zijn vaak belangrijke dragers van taal, verhalen, opvoeding, kennis en traditie. Daarom willen wij ook specifiek kijken naar de rol van de Maron vrouwen. Welke rol hebben vrouwen traditioneel gespeeld in de Njuka gemeenschap? Iedereen zit op. Iedereen zit zo aan te kijken. Dus ja. Wie gaat praten?
1: Een rol van een Maron vrouw. Ik sta bij mijn moeder bijvoorbeeld. En ook anders heb ik geleerd. De kinderen blijven vaker thuis of meer met de moeders. En als ze een het is positief of negatief. En dan. Mijn vader is een 2 maanden geleden overleden. En dan hoor ik zijn stem. Ja, na oma poro. Na oma dat die. En dan kregen zij dan de schuld. Als het verkeerd gaat, als het goed gaat. Omdat ze meer bezig zijn met de kinderen. En dan zijn ze dan de dragers. We zeggen dat ze de dragers zijn van cultuur. Omdat ze dat moeten overdragen. En dan de rol van een Maron vrouw is waar de kinderen moeten leren. En ook een space creëren, safe space creëren voor de kinderen. Om dan onze cultuur te leren. Als je bijvoorbeeld de taal bij jonge meisjes, hoe ze zich moeten gedragen, een koken, je kleding, je haar, leer je dan van de moeder. En dan is het heel belangrijk dat je heel positief bent en dan kan overdragen aan de kinderen. En de rol is sowieso. Je bent een adviseur, je bent begeleider, je bent opvoeder, je bent everything. En de vaders ook, maar zoals we het weten, de vaders zijn meer buiten.
0: Buiten, ja.
1: Ze zijn meer buiten, ze gaan werken. En mijn moeder bijvoorbeeld heeft dan, als ik het goed heb, was ze pas 40 toen ze kon werken. En dan is het zo dat de vrouwen dan thuis waren. En dan moeten zij dan overdragen.
0: Helemaal.
1: Ja.
0: Oké. En als ik kijk naar de verschillende rituelen die jullie hebben wanneer het komt op de kinderen. Vanaf baby tot eigenlijk groot meisje, zou men zeggen. Wat zijn enkele rituelen die er gebeuren bij jullie in eigenlijk de Njuka gemeenschap?
2: We hebben die poado. Dat is wanneer een kind is geboren. We hebben wanneer dat kind ook tiener, niet direct tiener, borst begint te krijgen en zo. Dan krijgt dat kind een kwee. En daarna volwassen om dan een man in huis te nemen of een partner, dan is het pang.
0: Ja. Oké. Ik
2: moet u wel zeggen.
0: Ja. Vertel. ik ben wel orkesten, maar ik ben... Ze zouden zeggen, je bent stadsorkesten.
3: Waarom zegt u dat?
2: Ik ga u eerlijk zeggen,
0: mm-hmm.
2: ik ben in de stad geboren.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben ook niet te vaak mm-hmm. naar het binnenland geweest, vooral diep in het binnenland, mm-hmm. niet.
0: Mm-hmm.
2: En daar heb je... Heel andere traditie. Het is gewoon hoor en wederhoor.
0: Hoor, ja, ja, ja,
2: ja. Maar wanneer je dat ding ziet, dan mm-hmm. kan je tenminste plaatsen.
0: Ja.
2: Beter plaatsen.
0: Ja.
2: Maar wanneer je hoort en mm-hmm. blijft horen,
0: mm-hmm.
2: het blijft wel, maar je hebt het niet echt meegemaakt.
0: Ja.
2: Begrijpt u?
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: En mijn toevoeging, bij ons... Je hebt dan die puado, mm-hmm. een kwe, kamisa en pangi. Bij de jongens is het dan kamisa.
0: Yeah.
1: Dan hebben we net dat we bijvoorbeeld... ik zie dat ze het zelf publiceren van een...
2: Dat je pangi kreeg.
1: Maar het is een heel mooie traditie.
0: Mm-hmm.
1: Dat je bijvoorbeeld niet op de hoogte wordt gesteld wanneer. En dan weten ze bijvoorbeeld... ik ben al 16 mm-hmm. tot mijn 18e, dan verwachten ze het.
0: Yeah.
1: Want dan heb je een verwachting van, ik kan het anytime krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Door wie, dan weet je het niet, wanneer ook niet.
0: Niet yeah.
1: Maar als ze het nu publiceren...
0: Ja, want het is nu heel feestelijk. Je hebt pangifeestjes, je hebt dit, je hebt dat. Dus, kijk, ik ben blij dat ze trots zijn. Hè.
1: Ja.
0: Maar voor mij is het, de essentie mag niet verloren gaan.
1: Ja,
0: het mag absoluut niet verloren gaan en het moet ook niet een conferiari worden.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar het is wel een mooi.
0: Het is een mooi, ik vind het prachtig dat we daarna kunnen kijken, want ik was like, weet je, want ik heb over pangi gehoord.
1: Yeah.
0: Ze wouden mij pangi geven, mm. omdat ze van me hielden. En mijn moeder was like, het is niet der cultuur. They were like, ja, maar hoor eens dit, dus je mag geen pangi. Mijn moeder was like, maar het is niet der cultuur. Dus ik vond het altijd, ik was like, maar gewoon heb je mag ik zo geen pangi laten geven. Maar mijn moeder zei van nee, Cher. Dus ik vind het wel prachtig dat ze blij zijn om het te sharen, want het is ook een positieve boodschap. Het is een super positieve boodschap en het stimuleert ze ook voor eigenlijk voor woorden refie.
1: Ja.
0: Toch om zichzelf meer te waarderen en ook om beter om te gaan met zichzelf.
1: Ja.
0: Dus nee, ik vind dat sowieso prachtig. Hoe gaat het eraan toe bij jullie als iemand bijvoorbeeld iemand zijn vriendin, hij wil trouwen met zijn vriendin, wat zijn de rituelen bij jullie?
1: Bij de Okaner is het actie samen.
0: Uh-huh.
1: Je hebt dan een voortraject,
0: yeah.
1: een kennismaking,
0: uh-huh.
1: een waarschuwing. Beide families worden dan op de hoogte gesteld.
0: Uh-huh.
1: Het mooie ervan is dat het vroeger een traject was.
0: Yeah.
1: Onderzoek om te kijken van, mogen die twee dan wel met elkaar trouwen?
0: Hey.
1: Als bijvoorbeeld... het verschil bij de los en dan komen ze dan bij de familie. Zijn ze dan geen familie als het wel mag of niet? Want dan had je bijvoorbeeld ruzie tussen twee familie en dan kregen ze dan geen toestemming.
0: Oh.
1: Maar tegenwoordig hebben we dat niet. Soms na 2 jaar zijn
0: onze
1: ouders op de hoogte gesteld.
0: Nee.
1: Ik heb dan iemand en dan het is soms prima.
0: Mm-hmm.
1: Maar de consequenties zijn wel...
0: Voor
1: degene zelf. Want het komt soms voor dat de twee families zijn.
0: Maar zo zie je dat die tradities niet zomaar waren.
1: Nee.
0: Net als die... Bij ons heb je wie je moeder, wie je vader.
1: Ja.
0: Toch? Wie je moeder, wie je vader. En dan komt men erachter van zijn familie of niet. Want dat is super belangrijk.
1: Ja.
0: En zo zie je dat dus eigenlijk... Elke cultuur heeft dat. Het is eigenlijk een rode lijndraad, alleen mm-hmm. in verschillende talen en op verschillende manieren.
1: Klopt.
0: Hebben jullie en hoe sluiten jullie eigenlijk het huwelijk af? Dus het huwelijksfeest zelf, heeft het een naam?
1: Het is bij de... het is actiesama
0: uh-huh.
1: en daarna Toewata.
0: Toewata.
1: Ja, Toewata. Dus daar gaan ze, geen Toewata hoor, Tewesopi.
0: Tewesopi, ja.
1: Ja, uh-huh. Tewesopi en dan is het daar waar de ouders,
0: uh-huh.
1: De oom, vooral uh-huh. heel belangrijk bij ons zijn.
0: Die oom is super belangrijk.
1: Super belangrijk en daar geven ze dan toestemming aan uh-huh. de familie van ja, degene mag. En dan gaan ze het twee toewissopie is het dan een vastleg, niet een ding dat ze het
0: die verbindenis eigenlijk zegelen, ja.
1: Van oké, het mag wel. Mm-hmm. Het is, een bepaalde mensen doen het niet meer, want ze vinden het heeft consequenties.
0: Consequenties, oké. Ja. Maar wat is de rol van de vrouwen in dat alles? Wat voor rol hebben de vrouwen daarbij? Want ik hoor vaker over de mannen, maar hebben de vrouwen wel een behoorlijke rol daarin?
1: Rol? Niet echt. En bij actiesama, bij bijvoorbeeld ruzies en zo, worden de ooms betrokken.
0: Mm.
1: De vrouwen, en, heel belangrijk, maar een vrouw hebben we niet makkelijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, begreep ik. Ik begreep, het was ook sowieso een mannenwereld toen deze regels zijn ontstaan en alles. En ik ga er niet te diep op ingaan. Maar welke rol speelt Stichting SISA in de Mjuka gemeenschap?
1: Ik zou zeggen, maar een vrouwennetwerk is al bestaat al 26 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Onze oprichter is mevrouw Fidelia Grangalong.
0: Mm-hmm.
1: En zij is nu ambassadeur in Ghana.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik wel zeggen, heel belangrijk, we proberen onze een kennis te delen.
0: Yeah.
1: En een van onze doelstellingen is empowerment. Mm-hmm. We willen onze vrouwen helpen, begeleiden, motiveren, maar ook een steunen.
0: Mm-hmm.
1: En mindshift is heel belangrijk, omdat we kunnen delen, we kunnen overdragen, maar wat willen die mensen dan?
0: Yeah.
1: Dus daarmee zijn we nu bezig om dan eigenlijk te onderzoeken. We hoeven niet altijd voor die mensen te bepalen, beleid te maken, maar dat we samen met die mensen ook van hun leren hoe we het beter kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: We proberen als stichting bijvoorbeeld een training. We hebben een project nu, onze coproboetieproject.
0: Yeah.
1: En coproboetie is duidelijk een copro.
0: Yeah.
1: Maar we willen wel weten hoe wij aan de informatie komen.
0: Yeah.
1: Dat we onze diamanten kunnen delen.
0: Mm-hmm.
1: Die informatie is belangrijk te krijgen, vast te leggen. En dan met de vrouwen dan samen te denken.
0: Mm-hmm.
1: Wat willen we precies? Hoe kunnen we het doen?
0: Mm-hmm.
1: En ook een belangrijk project. Hoe ze hun asset kunnen krijgen in Paramaribo.
0: Oké. Nou, dat is een mondvol. Maar we gaan nu even naar de muziekbreak. Dus we zijn zo meteen bij jullie terug met deze prachtige vrouwen van de Onjuka gemeenschap. Eén momentje.

0: So, dan sê hy weer terug by, trouwens, laat maar zeggen hoor, Ondoro Baka na cultuur wil leren. En ik weet dat jullie willen dat ik heel veel Surinaams praat, maar ik pas me aan aan mijn gasten. Als mijn gasten Nederlands praten, dan praat ik Nederlands. Als mijn gasten Surinaams met me praten, praat ik Surinaams. En als ze ook kaas met me praten, dan kan ik mijn best doen. Maar ik ga nog een beetje, ik ga nog meer Surinaams praten. Ik weet dat jullie dat missen, want mis op de koelopte met taxeren aan toe. Ik weet het, maar het komt helemaal goed. Het laatste waarover we het hadden was Koprobusi, als ik het goed heb, toch?
1: Klopt.
0: En Koprobusi is dus een training
1: ja.
0: die jullie geven eigenlijk. Zijn er meerdere trainingen die Stichting CISA ook geeft?
2: Ja, we hebben een aantal trainingen. Door het jaar heen hebben we een aantal trainingen gehad.
0: Yeah.
2: We hebben groei mental health hebben we gehad. Oh. En we hebben groeikracht. Groeikracht was een van onze trainingen. Onze Koprobusi, daar hebben we trainingen die we verzorgen.
0: Yeah.
2: Een van onze trainers is Marel Vakoninki en mevrouw Audrey Koina. Zij geven tembe en haken.
0: En tembe, wat houdt tembe in?
2: Kijk, we hebben twee verschillende soorten tembe. Je hebt tembe op stof en je hebt tembe houtsnijwerk. Dus die twee is eigenlijk graveren in hout. En meestal geven we kleur. En ja, bij stof is het gewoon met verf.
0: Oh, met verf. Ik dacht borduren. Maar het is gewoon verf.
2: Verf ja.
0: Oké, okay, prachtig. En Sumana de Umasam kan komen in aanmerking voor eigenlijk volg die
2: trainingen.
0: De training die ze.
2: Wij zijn open.
0: Dus als ik het wil volgen, mag ik ook
2: u mag, ja. Kijk, wij sluiten niemand uit. Het moment dat u interesse toont in onze trainingen, ja. bent u welkom.
0: Oké. Okay. Nou, tegen welke uitdagingen lopen jullie wanneer het komt om cultuur doorgeven?
1: Nog niet hoor.
0: Nog niet?
1: Nee, ik ga eerlijk zijn, we gaan naar verschillende dorpen.
0: Yeah.
1: En ook in Paramaribo, Marowijne. En dan is het dat men vraagt, wanneer komen jullie terug?
0: Yeah.
1: Want dit hebben we ook nodig voor onze jongeren. Mm-hmm. Er zijn veel jongeren die dan terug zijn in hun dorpen. Het is te moeilijk in Paramaribo. Ze zijn dan terug.
0: Mm-hmm.
1: Dan willen ze dan een skill leren.
0: Mm-hmm.
1: Ze willen dan iets leren om dan hun eigen geld te maken.
0: Yeah.
1: Maar ook dat ze werken aan zelfontwikkeling, zelfvertrouwen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben nog geen ik kan het niet
0: Dus men was dus eigenlijk heel receptief erover.
1: Ja, positief dat we dingen, projecten uitvoeren.
0: Yeah.
1: Het is een jongere team.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn ze ook dan open om ons te helpen.
0: Yeah.
1: Om te leren. En vooral wanneer we met de gezagsdragers praten.
0: Zijn, ja.
1: Dan zijn ze dan open. En dan vragen ze ook van als jullie iets willen leren. We zijn vrij, jullie kunnen komen.
0: Oh,
1: en dan dealen we het graag met jullie. Dus dat hebben we nog niet gehad.
0: Zo hoor ik het graag.
1: Ja.
0: Zo hoor ik het graag. En we hadden het over jonge vrouwen die terug zijn gegaan naar het dorp omdat ze het een beetje moeilijk hadden in de stad en nu willen leren om iets te doen om hun geld te verdienen. Als we zo kijken naar de ontwikkeling van de Maronvrouwen van toen en nu, wat kunnen we eigenlijk zeggen om hoe is de rol van de Maronvrouwen veranderd als we kijken naar de ontwikkeling van de Maronvrouwen van toen en de Maronvrouwen van nu?
1: En als we eerst onze politieke vrouwen, dan zie je het verschil in onze DNA. En de scholen, dan zie je dat ze dan meer een inschrijven, verschillende opleidingen. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze meer willen leren.
0: Ja.
1: En het positieve is dat bijvoorbeeld als we iets organiseren, dat ze elkaar joinen. En ook ondernemers. Ze leren nieuwe dingen, niet alleen onze traditiecultuur, maar dat ze ook nieuwe dingen leren, nieuwe kansen. En ze reizen af naar het buitenland voor een baan, nieuwe uitdagingen. Niet dat we blijven bij onze leerkracht. Het was een soort trend, verpleging,
0: leerkracht.
1: En ja, maar dan zie je dat ze ook nieuwe dingen leren. Nieuwe talen.
0: Ja.
1: Ze gaan ook een.
0: Ze verspreiden zich eigenlijk.
1: Ja,
0: meer.
1: Voorzichtig. Je leert bepaalde dingen van. Je kan dat niet doen. Je mag dat niet doen. En dan je kan niet alleen afreizen, bijvoorbeeld naar China. Maar als je nu de trainingen van China. En als je op Facebook gaat, dan zie je zoveel van die Maron-vrouwen.
0: Yeah.
1: Die dan alleen afreizen om een training te volgen. En het is uitdagend, maar wanneer. We zijn bang voor bepaalde dingen wanneer we horen.
0: Ja, je kan dit niet of je kan dat niet.
1: Ja, simpel als mensen. De kiris maar draaien. Maar dat gaan ze. Alles is positief.
0: Nee, maar kijk. Maar ik denk, in het leven moet je sowieso kansen nemen.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het ook komt door onze koloniale situatie. Van dat de mensen nog zulke angst hebben voor van, je gaat naar. Je gaat met die man.
0: Ja, maar het is ook die brain als je alles hebt meegemaakt.
2: Dus, en die angst is nog blijven steken in ons. Is blijven hangen in ons. En wat ik nog erbij wil toevoegen is dat we onze traditie hebben genomen om nu onderneming en dat is gaan uitbreiden tot een ander soort situatie.
0: Ja,
2: want nu hebben we moderne dingen.
0: Ja.
2: Net als die pangi is niet meer saai.
0: Nee, is
2: het
0: niet
2: is
0: meer
2: gaan
0: saai.
2: Moderniseren.
0: Ja.
2: En
0: dat is ontwikkeling.
2: Ja.
0: En dus, als ik dus even in de reden mag vallen. Als ik dus zo luister en kijk naar de Maron-vrouw van toen en de Maron-vrouw van nu. Zij hadden hun kwaliteiten. Zij hadden de dingen waarin ze eigenlijk echt gewoon hun ding deden. Maar als ik kijk naar de vrouw van nu, kan ik eigenlijk zeggen dat de Maron-vrouw toch een stem hebben gecreëerd voor zichzelf.
1: Ja, dat wel.
0: Ze hebben een stem gecreëerd. Ze hebben een positie gecreëerd in de samenleving. En ze hebben gezegd, ik ben er hier en ik ben er om te blijven. Ja. En ze blijven groeien.
2: Dat is wel zo, maar
1: er is altijd een maar.
2: Je kan zoveel posities, zoveel titels hebben, maar wanneer het komt bij onze kroetels en dat voor dingen, traditionele, dan ben jij gewoon een vrouw. En ja,
1: maar
2: precies
1: ik vind het wel
2: hetzelfde.
1: Mijn dingen, mijn mening. Ik vind het wel een ik wil niet zeggen goed.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel iets om te weten dat, dat wanneer er groetes zijn, het moment het positief gaat en er positieve een besluiten worden genomen, is het goed.
0: Is het goed?
1: En als ik mijn mening kan delen met een A, van oké, misschien we willen een brug en het is goed voor ons als vrouwen en de kinderen om ons makkelijk te verplaatsen en het gebeurt, dan is het prima.
0: Zolang jij gehoord wordt als vrouw, dat is belangrijk.
1: Dat is belangrijk.
0: En dat wil zeggen dat je dan toch een stem
1: een
0: hebt.
1: Stem heb,
0: Want als je niet gehoord zou worden, dan zou je geen stem hebben.
1: Nee, dus we hoeven niet altijd dingen te veranderen.
0: Yeah.
1: Maar als het wel gebeurt dat de vrouwen bijvoorbeeld via een basja bijvoorbeeld een informatie kunnen doorgeven van we hebben nog een kraan nodig, we hebben nog dit nodig en het komt, dan hoeven we dat niet te veranderen. Maar als er wel geen positieve dingen gebeuren.
0: Dan als er onderdrukking is,
1: onderdrukking
0: dan is het wat negatief. Maar daarom zeg ik, jullie hebben een stem.
1: Ja.
0: Ook al ben je bijvoorbeeld niet bij de hoofdtafel. Ja. Je hebt een stem.
2: Ja. Ja.
0: Want als je niet had gezegd dat je bijvoorbeeld een kraan nodig had of een brug, zou het niet zo ver zijn gekomen. Ja. Ja. Dus jullie hebben toch wel een stem gecreëerd voor jullie zelf en een plek gecreëerd. En ik mag zeggen dat ik trots op jullie ben. Want je kan ook zitten en zeggen van ja, dat is mijn positie dus. Nee. Ik zie steeds meer Maron vrouwen ondernemen. Ik zie ze bezig zijn. Ik zie ze reizen. Ik zie ze naar verschillende landen gaan. Verschillende talen praten. Weet je, en het is mooi om te zien hoe de vrouw zich ontwikkelt. En het feit dat Stichting Sisa ook bezig is met mental health.
1: Ja.
0: We hebben het nodig.
1: Ja. Ja.
0: Onze voorouders hebben misschien niet die stem gehad. Om te zeggen, ze wisten het ook niet misschien te verwoorden van hé, meneer Vierboom of weet je, het is pang of dit, dat, die.
1: Maar we begrijpen
0: wij zijn nu bezig, ja.
1: Wat mental health, wat mental health betreft, ik wil aangeven dat we minder aanmeldingen kregen bij mental health.
0: Uh-huh.
1: Men begrijpt het niet.
0: Uh-huh.
1: En zeg maar na de bevalling,
0: uh-huh,
1: tijdens de zwangerschap, uh-huh, en ook in een bepaalde relatie.
0: Ja.
1: Het hoeft geen man-vrouw relatie te zijn.
0: Ja.
1: Het kan ook bijvoorbeeld een moeder-kind relatie.
0: Ja.
1: En dan begrijpen ze het nog steeds niet.
0: Uh-huh.
1: En men houdt vast van als ik mijn informatie deel,
0: uh-huh,
1: dan komt het dan ergens waar ik eigenlijk niet wil.
0: Mm.
1: Maar een mental health heeft te maken met communiceren.
0: Yeah.
1: En het is niet alleen praten,
0: mm-hmm,
1: maar ook begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: Want we willen meer praten,
0: yeah,
1: maar niet begrijpen en ook niet luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Een mental health heeft te maken met het is net een win-win situatie.
0: Yeah.
1: Je moet kunnen luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je dan instructie volgt, yeah, dan komt het wel goed.
0: Yeah.
1: Maar wanneer men hoort mental health, we krijgen situaties waar men aangeeft van ik word gek verklaard.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer ik praat over een hoe ik me voel,
0: yeah,
1: dan hoor je bijvoorbeeld van een man van ah ja, vrouw me, er is een overkomen. Dan,
0: mm-hmm,
1: willen ze niet praten.
0: Mm-hmm.
1: Maar mental health helpt meer als je luistert.
0: Mm-hmm.
1: Als je kan communiceren.
0: Ja. En als je het wil begrijpen.
1: Als je wil begrijpen.
0: Ja.
1: En dan begrijpen we het niet van als ik blijf waar ik ben,
0: mm-hmm,
1: krijg ik geen hulp.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn instanties en een, moet ik zeggen, taboe dat men bijvoorbeeld niet wil stappen naar bepaalde instellingen.
0: Is taboe. Dan, het is taboe, want men had zeven van Unaloma, dat soort dingen. Ja.
1: Liever accepteer ik dan, uh-huh, dat ik
0: er doorheen ga en niets hoef te praten.
2: Precies.
1: Ja.
0: Maar hoe denk je dat Stichting Sisa het zodanig, die kan broken gidesma, dat de man begreep dat anoteye lo im gadatra. Of die anotelo im kona a mental health training en dat soort dingen. Dat die yes donan a bepaalde san pe inoman fenua oplossing ging. Dat ik kan go na desma. Do leri fafu go om nanga desan dat. Laat we zeggen, you nanga yupchi no mashi makandra fa umushi makandra no ma verstaan makandra. Dat ik kan go na a mental health training. Dat de leri bepaalde tools voor man go om naar een bepaalde zijn if je man vindt die oplossing die je naar je opging. Toch hoe kan Stichting Sisa de mensen tegemoet komen door ze uit te leggen in hun taal en hun zienswijze hoe belangrijk mental health voor ze is.
1: Dus we starten met onze een mental health een training,
0: mm-hmm,
1: in januari,
0: mm-hmm,
1: en dan we hadden geen middelen,
0: uh-huh,
1: want we hebben twee trainingen en dan worden die mensen dan ze krijgen dan een persoon,
0: yeah,
1: een man die dan verder gaat met begeleiden,
0: yeah,
1: en dat is wel niet gratis.
0: Uh-huh.
1: Dus we zijn nog bezig om een plan te ontwikkelen,
0: uh-huh,
1: en te kijken waar we middelen kunnen halen, uh-huh, om dan iets op te zetten,
0: uh-huh,
1: maar de begeleiders zijn wel niet alleen begeleiders van Maronvrouwen.
0: Okay.
1: Het zijn ook, het is een doorverwezen route.
0: Uh-huh.
1: Je hebt bijvoorbeeld mensen die een naar hun huisarts moeten.
0: Yeah.
1: Je hebt mensen die naar een psycholoog moeten.
0: Yeah.
1: En je hebt mensen die gewoon eigenlijk even een ruit moeten. Ze moeten vaker een ruit. Een leuke dingen doen. Niet ieder heeft eenzelfde, krijgt dezelfde behandeling.
0: Yeah.
1: Dus onze doorverwijsroute. Ik denk dat we het rondkrijgen december, zodat we het januari kunnen publiceren. En waar mensen terecht kunnen. Het is niet dat het een... We hebben de trainingen, het zijn korte trainingen, maar de mensen moeten begeleid worden. Ja.
0: Als we kijken naar het nu, met social media, jongeren en dat soort dingen, is dat misschien niet een kanaal om te gebruiken door middel van, net als hoe jullie zeiden, Matu? Toch? Is het Matu of Matu?
2: Matu. Ja.
0: Matu manieren om dus mensen bewust te maken van, hey, dit is wat we bedoelen. En als jullie toch bijvoorbeeld anekdotes creëren. Waarbij je dus beeld hebt. Je hebt bepaalde scenario's die uitgebeeld worden. Het kan via spraak zijn. Het kan via zang zijn. Weet je gebruik dat wat in je cultuur zit. Om de mensen aan te trekken. Zodat ze weten van, hé, ik zit wel hiermee. Misschien moet ik toch even gaan kijken wat die training is. Snap je? Zou dat niet misschien een idee zijn om te gebruiken?
1: Klopt, we hebben wel zo een training, een korte demonstratie gehad. En dat was een jaar geleden. En we zaten met andere uitdagingen in 2026.
0: Yeah.
1: Maar ik denk dat we in januari, 1 december januari al rondkomen, korte video's kunnen maken. Om dan de jongeren, het is bewustwording, in de vorm van dans, een toneel en storytelling. Bij storytelling hebben we meer de wat ouderen, waar ze onze principe uitleggen. En een mental health is mental health. Het heeft te maken met jou. En wanneer we dat uitleggen, is het hoe je andere aspecten kan versterken.
0: Yeah.
1: Want in de meeste gevallen kan je wat verkeerd is nog niet aanpakken, maar de actoren die zwak zijn, kan je wel activeren.
0: Yeah.
1: Jezelf vertrouwen, zelfverzekerd zijn en gewoon wie je bent. Want een Efia Sama Yusefi, Samanau Sama Ibaka. En je omgeving is ook belangrijk. Je hebt mensen die blijven omdat ze moeten blijven.
0: Ja.
1: En dan wordt het dan erger. Als je zelfvertrouwen hebt, zelfverzekerd, je weet van, dit kan ik niet. Dit wil ik niet, dit ben ik niet.
0: Ja.
1: En als je dat kan, met alle motivatie, met alle begeleiding, dan denk ik wel dat het gaat lukken. En we willen sowieso met verschillende talen de mensen bereiken.
0: Ja.
1: We kunnen Nederlands praten. En als ik bijvoorbeeld zeg, if you want yepi, imu kwaso wan pesi, je kan het, de meeste mensen vinden dat wanneer ze het horen in het Okaanser, Makaanser, dat het krachtiger is.
0: Ja, maar sowieso. Dus daarom zeg ik, je moet de mensen hun taal gaan spreken. Als je de mensen daar wil krijgen, moet je de mensen hun taal gaan spreken, hun zienswijze, zodat ze het beter kunnen begrijpen en zien van, hé, anno, men heeft het niet over Lomandadra. Dus ik kan het wel goed gebruiken. Want wanneer dingen niet goed verwoord worden en mensen het niet begrijpen, dan komt er reus.
1: En mensen het niet willen begrijpen.
0: Ja, soms willen ze het niet begrepen, omdat ze koppig zijn. Maar, rustig praten. Zeg, denk ze is heel goed bezig. En ik ben trots op jullie. Ik ben super trots op jullie, omdat ik blij ben dat meer stichtingen hiermee bezig zijn. Omdat we het echt nodig hebben. We hebben het hard nodig. En ik zie dat jullie ook echt met jongeren bezig zijn.
1: Ja.
0: En het is, kijk, men zegt de jongeren van vandaag zijn de toekomst van morgen. En het is heel belangrijk.
1: Ja.
0: Want overdragen van tradities, dit is het ook.
1: Ja. Ja.
0: Overdragen van tradities en tradities veranderen. Dat de tradities ontwikkelen zichzelf. Want als je een gezonder Suriname wil hebben, dan moet je ook bepaalde dingen veranderen. Dan moet je ook kijken, hoe kan ik de mensen benaderen? Hoe kan ik de mensen tegemoet komen? Dingen die bijvoorbeeld onze ouders en onze voorouders niet hebben gehad, wij zijn degene die dat doen. Mm. En wij zijn degene die geschiedenis aan het veranderen zijn op een gezonde manier. Ja. Dus daarvoor ben ik jullie super dankbaar. Dat jullie hier zo zijn ook hoor, dat is gezellig. Maar welke boodschap heeft u voor de jonge Maron vrouw die haar cultuur beter wil leren kennen? Of laat me niet zeggen alleen Maron vrouwen, want we praten ook tot die mannen. Wat voor boodschap heeft u? Jullie
1: beiden mogen het ook aan doen.
0: Ja.
1: Allemaal belangrijk zijn voor een sabi. Mm-hmm. En allemaal belangrijk zijn voor doen. Na een sabi zei wani.
0: Mm-hmm.
1: Omdat deze sabi zei wani.
0: Mm-hmm.
1: En is sabi eigenlijk een angasang yo doing.
0: Mm-hmm.
1: En voor iwani meke wan boto. En jou go suku in shifu meke.
0: Mm-hmm.
1: Yo go na abushini yo go suku udu.
0: Mm-hmm.
1: En if is sabi zei wani. Isabi sa yo do,
0: mm-hmm.
1: da isabi tu pe imu go anga sama imu doing.
0: Mm-hmm.
1: En eke busikonde piking, mi leli taki efi yaman do bun, yamu dogi.
0: Mm-hmm.
1: En efu upoti asani na api aini wede ini taki wawani apoligomo, wanyakomo bun,
0: mm-hmm.
1: da asansan inafudu. Yamu doing.
0: Mm-hmm.
1: En eke yonko wang isabi taki iwani meke wansani fi sefi anala sama abia sefi koni.
0: Mm-hmm.
1: Anala sama poiton data, anala sama poiton afkati,
0: mm-hmm.
1: da yo pocha eni yede ini taki asan yaso ne mi wani, da yo goge noa woko abumo tawang solanga mm-hmm. ye doing bon anga alasani sawedu de wansai meke pangi de wansai meke kosi de wansai leli sama dansi de wansai boli eseli ala de sanape ika meke monyangi
0: mm-hmm.
1: ma sansai mudi impoti sefi na apesi fulele keren tawang en Nederlands ja het is heel belangrijk om te weten van wat wil je met wie wil je doen een en meer netwerken,
0: mm-hmm.
1: meer praten. En we houden meer van, nee, mensen gaan me uitlachen, ik wil dat niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je de juiste mensen krijgt, je gaat bijvoorbeeld naar trainingen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan bijvoorbeeld een onderneming hebben,
0: yeah.
1: maar je hebt budgetteren nodig.
0: Yeah.
1: Om te weten van, hoe kan ik het beter doen? En als je trainingen volgt, mensen leert kennen, je hoort ook hoe die mensen het hebben gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En praat met de juiste mensen. Je hoeft niet in een klikje te zijn waar andere ondernemers zijn.
0: Yeah.
1: Die net, we zijn allemaal op één level.
0: Mm-hmm.
1: Praat met mensen die in het die hoger zijn. Hoe hebben jullie het gedaan? En kijk hoe. En we hebben een internet.
0: Mm-hmm.
1: We hebben onze technologie. Ga meer lezen. Wat we, waarvan wij niet houden. Veel lezen. Heel veel lezen.
0: En vooral die technologie positief gebruiken.
1: We hebben een. Je hebt mensen die bijvoorbeeld vragen naar. Kan je me helpen met een brief schrijven? Dan ben ik bij.
0: Ja.
1: Brief schrijven? Oké, ik ben open om mm-hmm. mensen te leren. Luister, klik dit, klik dat en dan krijg je dat. Dat kan je dan zelf doen. Ik kan ermee verdienen, maar als ik mijn zus, als ik mijn nicht, als ik mijn collega leer, dan voel ik me dan beter.
0: Ja.
1: En dan deel ik ervan, luister, je hoeft mensen niet te vragen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan het zelf
0: kan het
1: doen.
0: Zelf.
1: Als ondernemer moet je dan gaan onderzoeken,
0: mm-hmm.
1: wat doe ik een registreer je bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Als je een startende onderneming, het is niet klein, het is een startende onderneming, kleine ondernemers. Een onderneming
0: is een onderneming.
1: Is onderneming.
0: Het is niet klein, je ga bent lezen. Startend, ja.
1: Ga lezen en als de jongeren, vooral mm-hmm. schoolgaande, lezen is belangrijk. Mm-hmm. En mijn laatste boodschap is, wees gewoon voorzichtig
0: mm-hmm.
1: en be yourself.
0: Prachtig. Mevrouw Messejan.
2: Ik kan bijna niets meer toe.
0: Nee, maar u heeft toch wel wat toe te voegen.
2: Alles, ze heeft al alles bijna gezegd.
0: Je bent tenminste een kleed iets. Ik weet het, wat je kijkt naar me. Dus wat is uw boodschap voor de Maron jongeren? En niet alleen de Maron jongeren, want wij kunnen er ook allemaal kunnen eruit leren.
2: Ja. Geef elkaar de ondersteuning. Positief.
0: Ja.
2: Want als je alleen staat, ga je ook niet verder.
0: Nee,
2: maar wanneer we elkaar hebben, de takigies heeft ja hala.
0: Mm-hmm.
2: toch? Wanneer we zeggen ahala, is een ondersteuning, is een stok wat we meestal zetten voor een bananenboom. Ja, de ondersteuning. Ja. Je gaat niet alleen soms bepaalde doelen kunnen bereiken, ja. Maar als we elkaar ondersteunen in het positieve, ja. Zullen we ergens ooit iets bereiken.
0: Prachtig, prachtig. Nou, je hebt het gehoord. We zijn nog niet klaar hoor. We hebben nog een kwartiertje. Maar ik wil het nu gaan hebben over 10 oktober. 10 oktober is ook bekend als Viman Day, Viman Pansodaka, Marondaka. Een dag waarop we stilstaan bij de geschiedenis, vrijheid, identiteit van de Maron gemeenschap. 10 oktober is verbonden met vrede tussen Unjuka en het koloniaal bestuur in 1760, maar vandaag heeft deze dag een bredere betekenis gekregen voor de Maron-gemeenschap van Suriname. Wat betekent 10 oktober voor jullie persoonlijk?
1: Het is een dag waar we eigenlijk onze vrijheid vieren, maar ik zeg altijd waar we moeten eigenlijk waar we moeten erkennen, waar we moeten bezinnen, en dan ook waar we een van elkaar moeten leren, en dat we van ergens komen.
0: Yeah.
1: We hebben het was een weg die we eigenlijk niemand wist waar we zouden aankomen, en dan kunnen we ook zeggen het was gewoon een weg zonder begeleiding, zonder een motivatie. En als onze voorouders dat kunnen doen, dat konden doen, kunnen we het ook.
0: Yeah.
1: En dan voor mij, wanneer het 10 oktober is, ga ik los. Van, ik help. Alles vieren.
0: Ja.
1: Eten, drinken. Van oké, dit is het. We zijn een vrij.
0: Mm-hmm.
1: Maar vrij in denken.
0: Ja.
1: Een vrij dat we een stem hebben.
0: Ja.
1: We zijn er.
0: Mm-hmm.
1: Onze gemeenschap heeft ergens iets gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Beweging. Mm-hmm. En dat is het. Je kan niet blijven zitten van, ja, vandaag is 10 oktober, je moet gaan bewegen.
0: Nee, je moet gaan bewegen. En die taktangi, want ze hebben gevochten. Ze hebben gedaan. En die moet je het goed doen.
1: Je moet je gaan uiten van, dit is het. Ik voel me vrij. En ik heb dan een dag, een vrije dag, om dan niet te werken, te genieten.
0: En lekker los te gaan.
1: En dan gebruik ik het wel daarvoor. Dan een Maar het belangrijkste is dat we een dag hebben en dat we het mogen vieren. En in het leven moet je vieren.
0: Ja.
1: En je moet leven, want we hebben een onbepaald tijd en dat weet je niet. Die mensen hebben dat gebruik om ons eigenlijk een dag te geven, een stem. Mm-hmm. En waarom zou ik dat niet moeten vieren?
0: Nee, precies. Mevrouw Missijan.
2: Zo, 10 oktober is een overeenkomst.
0: Ja.
2: Ja, het zegt dat je nu vrij mag zijn. Ja. Je mag vrij zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dit is niet zomaar gewoon net als we het nu hebben.
0: Mm-mm.
2: Mensen, we komen aan tafel, we sluiten een overeenkomst. Mm-hmm. Nee, het was een strijd.
0: Yeah.
2: Men voelde zich beknopt. Mm-hmm. Maar doordat men zich vrijer of beter wou bewegen, is men tot een conclusie gekomen. Er is tot een overeenkomst gekomen om dan zo'n besluit te nemen. En zo'n besluit kan je niet gewoon laten gaan.
0: Mm-hmm.
2: Je moet het you have to treasure it.
0: Yes, you do.
2: Je moet ook niet te bon maken.
0: Nee.
2: Dat ja, ik ben vrij, dus ik ben vrij in alles. Nee.
0: En het is ook een dag van bezinning.
2: Bezinning. van hé, ik ben vrij. Wat hebben mijn mensen meegemaakt? Mm-hmm. Waarom ben ik nu? Waarom mag ik nu gewoon vrij naar school gaan? Mm-hmm. Gewoon vrij in mijn traditie bezig zijn. Yeah. Dus dat voor dingen moeten we eer geven.
0: Yeah.
2: We moeten eer geven aan de mensen die hebben gevochten. Mm-hmm. Want ik zie mezelf al vechten in zo'n situatie van we zijn vrij om te eten wat je hebben wil. Je mag opstaan hoe laat je wil.
0: Ja.
2: Maar toen der tijd had je niet geslapen. Of
0: nee, Basha,
2: je moest opstaan.
0: Ja.
2: Het is vroeg of het is niet vroeg.
0: Een survival, ja.
2: Ja, mm-hmm. En dat voor dingen, je moet weten wat het betekent heeft. Mm-hmm. Je moet nagaan een dagje gewoon in een ruimte opgesloten te zijn. Ja, of ze zeggen je van je mag vandaag niet drinken.
0: Je mag vandaag niet eten.
2: Mm-hmm. Niet eten. Je vrijheid.
0: Mm-hmm.
2: En onze mensen hebben gezorgd van kijk wanneer je van de stad naar Marowijnen of naar.
0: Ja.
2: Kijk naar de afstand.
1: Marowijnen is
2: nog. Ja, maar nee, bijvoorbeeld
1: kan je nog reizen. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil naar Tapanahoe.
0: Hoi.
2: En die mensen hebben het te voet gedaan. Te voet. Om zulke vrijheid te hebben. Of te creëren. Voor onze, voor hun kinderen. En wij zijn hun kinderen. Dus
0: het is het vieren waard. Het is het bezinnen waard. Maar vooral echt ook even zitten en tot jezelf komen. Van we hebben vrijheid gehad. Maar wat doen we ermee?
1: Ja,
0: hoe ben je ermee bezig? Kijk bijvoorbeeld. Een vraag die ik jullie nog dus niet had gesteld. Omdat we in tijdnood komen. Maar de natuur. Ja. Ik vind dat we beter met de natuur moeten omgaan.
1: Helemaal.
0: Ik ben van Marowijnen. Ja. Want ik ben van Albina. Ja. En wanneer ik naar daar ga en ik naar de rivier. Kijk me kree. De voorouders hebben zijn nooit zo omgegaan met de rivier. Mm. Aliba PMK Yusensi. Aliba sa nawa verbindings. Het mag er niet zo uitzien. Er mag geen vuil in die rivier zijn. Want Aliba tekiswari. Want Aliba egiu a okas.

0: tijden natuurlijk goed gehouden. Ja. Die nog wat dat precies. Die nog wat precies zomaar. De bele speaking. En dat mi want tak u teken en u le speaking na fasi. Dat hoor ik alleen even erbij. Hoor ik even erbij zeggen. Ik heb twee vragen nog voor jullie. Want we komen in tijd. Want ik ga nog zoveel vragen. Maar ik ga jullie alsnog een keertje uitnodigen. Voor deze aflevering was het echt een beetje globaal. En ook omdat de 10 oktober aankomt. En omdat jullie zo met prachtige dingen bezig zijn. Had ik zoiets van, nee, ik moet deze twee dames in de studio bij me hebben. Welke waarde uit je cultuur mag nooit verdwijnen? Even. Dat wat is dat even. En wat betekent Wangsranang voor jou?
1: Welke waarde mag niet verloren gaan uit ons cultuur?
0: Ja.
1: Ik wil bijna zeggen alles.
0: Alles. Nee, is ook een antwoord.
1: Omdat ze elkaar overlappen.
0: Ja.
1: Je hebt alles nodig om een geheel te maken.
2: In het Okaan zeggen ze een wafinga naidinjo koba.
0: Oké.
2: En duidelijk als je, we hebben ook iets, een dingansa maidaki, apiki jakia. Het kan zijn dat je weet te dansen, maar je weet niet te koken. Dan hoor je die mensen zeggen, apiki jakia. En bij ons is kia heel belangrijk. Mm-hmm. Je kan een titel hebben, maar inabi mani. Inabi mani, je weet niet te communiceren.
0: Yeah.
2: En dan heb je dat een men dan, het is minder.
0: Mm-hmm.
2: En wat mevrouw Missijan zegt, als je dat alles hebt, je kan niet zeggen van,
0: je kan niet, je kunt pick and choose. Nee. Je hebt gewoon alles nodig om
2: te maken. Het is een pakket.
0: Yeah.
2: En als je dat hebt, het komt wel voor dat je iets minder hebt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van ons, bijvoorbeeld een kwak bakken. Mm-hmm. En iets voor mij. Ietsje makkelijker, maar niet bij cassave brood, dan kan ik het niet. Bij kwak kan ik nog even uitleggen hoe je het moet doen, maar bij cassave brood dan. En ik hou niet van cassave, dus dat zie je. Maar wat ze zeggen, het is echt een pakket.
0: Yeah.
2: Je kan niet iets eruit halen van, we werken juist naar een toevoeging.
0: Yeah.
2: Het is ook in het Alkaans. Ik kan poti, maar ja, moet poe. Het is juist goed om het te ontwikkelen, om te leren.
0: Yeah.
2: Maar ja, moet poe.
0: Okay.
2: A poti, moet poti go. Bijvoorbeeld, hoe we onze pangi maken, is het dan dat het een modern, het is modern nu.
0: Het is gaan ontwikkelen, maar in je boerapang is er
2: Nee,
0: begrijp
2: jij poe.
0: Nee, maar het is prachtig hoe je het zo uitlegt, want het is werkelijk een geheel.
2: Ja.
0: En you can't pick and choose.
1: Nee.
0: Maar wat betekent één Suriname voor jullie? Ja.
2: Eén Suriname, een cultuurtraditie, het is mooi. Het is mooi om dan van elkaar te leren. Wat we samen kunnen bereiken, wat we samen doen. Het is één Suriname. Een cultuurtraditie is onze een verschil. Maar onze overeenkomst is dat we mens zijn.
0: Yeah.
2: En als mens moeten we met elkaar leven. En we hebben dat als geschenk om dan één keer iets te maken van ons een leven.
0: Ja.
2: Dus het kan niet zo zijn dat we in Suriname zijn en dat onze verschillen, onze traditie
0: dan uit elkaar
2: leren.
0: Nee, precies.
2: Maar dat we van elkaar leren.
1: En gewoon één woord.
0: En elkaar respecteren.
2: Ja, respecteren. Ja.
0: Nou, prachtig gezegd. Ik heb mevrouw Esther Pinas en mevrouw Euphrasia Missijan gehad in de studio. Ik bedank deze twee prachtige dames. En dit was het. Abdis Bende aflevering die ze voor Kulturuleri. En met Akuntangita Kubewa Arki Ubewa Yere. Ik heb niet te veel Surinaams gesproken, omdat de dames niet laatst met me hebben gesproken. Een beetje Okaans en een beetje zo Sranatongo. Maar dat kan. Het

kan gebeuren. Ik groet voor deze aflevering. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik heb heel veel geleerd. En ik hoop dat je wat dichterbij voelt bij de Unjuka gemeenschap. En dat je 10 oktober ook samen met ze gaat vieren. Maar natuurlijk op Les Pekifasi. Mi etak ododi. En mijn wisu was wit bakana tapas sa tradisi.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Steve Red.
1: Lim FM. Smooth music.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

0: man fi gigel money.
1: This is a Lim FM production.

0: This is a Limp FM production.
1: Yo, Vakka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Limp FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!